0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een haven in Vlaardingen zijn in een vrachtwagen 15 verstekelingen ontdekt. Er zaten ook 2 kinderen bij. Ze probeerden waarschijnlijk in de vrachtwagen mee te liften op de veerboot naar Engeland, die daar vandaan vertrekt. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden. De FIFA heeft het gehad met de Europese voetbalbond UEFA. Ze beschuldigen hen van een lastercampagne tegen voorzitter Infantino. Persbureau Reuters heeft daar juridische stukken over ingezien. De UEFA kondigde eerder al aan om naar de rechter te stappen om alles over de geschrapte commerciële plannen van de FIFA boven tafel te krijgen. Volkswagen schrapt nog eens 50.000 banen bovenop de tienduizenden die al waren aangekondigd. Het concern wil op termijn 4 fabrieken sluiten en over 3 jaar het automerk Seat van de markt halen. Volkswagen heeft het lastig door de Amerikaanse importheffingen, minder verkoop in China en meer concurrentie. En het Witte Huis heeft een website gelanceerd waar je Trump-gerelateerde spelletjes kunt spelen. Die spelletjes zijn niet onomstreden. Zo is er een soort Tetris waarbij je een grensmuur moet bouwen. En een snake-achtig spel waarbij je migranten het land uit moet zetten. Bewolkt en in het noordwesten kans op buien. Het is zacht met een graad of 19. Overdag vooral aan zee veel wind, daarvoor geldt al code geel. Verder veel regen bij 17 graden in noorden tot 24 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%

0: Al in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De stikstofplannen van het kabinet helpen enorm, maar het is nog niet genoeg, heeft het Planbureau voor de Leefomgeving uitgerekend. Zij denken dat boeren alsnog gedwongen moeten worden om hun veestapel in te krimpen. Landbouwminister Van Essen zegt er alles aan te doen om dat te voorkomen. Ondernemers zijn bezorgd over Wero, de dienst die Ideal gaat opvolgen, meldt de Telegraaf. Wero gaat namelijk veel hogere transactiekosten rekenen dan zijn voorganger. Ondernemers vrezen dat ze moeten doorberekenen aan hun klanten. Wero zegt dat hun transactiekosten ongeveer even hoog zijn als die van andere betaaldiensten. De bouw van een enorme triomfboog in Texas begint over 2 weken, zegt de Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken. De boog moet ruim 76 meter hoog worden, een stuk groter dan bijvoorbeeld de Arc de Triomphe in Parijs. Het is een lang gekoesterde wens van president Trump. En voor het eerst geeft een Nederlandse zangeres een eigen show in de Johan Cruijff Arena. Het is Roxy Dekker, die gisteren begon aan 4 uitverkochte concerten in de Ziggo Dome een stukje verderop. Ze maakte het nieuws bekend met een filmpje waarin Louis van Gaal een rolletje speelde. Het concert is volgend jaar op 24 april. Bewolkt en in het noordwesten kans op buien. Het is zacht met een graad of 19. Overdag vooral aan zee veel wind, daarvoor geldt ook code geel. Verder veel regen bij 17 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: www.radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In het oosten van het land is de bouw- en metaalsector met een staking begonnen. Die duurt 24 uur. Ook worden er vandaag geen schepen afgehandeld in de havens van Amsterdam, Rotterdam en Zeeland. De staking is tegen de geplande bezuinigingen op sociale zekerheid. Volgende week woensdag gaat om die reden ook het OV plat. Het dodental van de scheepsramp bij Cyprus is opgelopen tot 10. 18 mensen worden nog vermist. Afgelopen weekend zonk er een veerboot met honderden mensen aan boord. Het scheepswrak werd woensdag pas gevonden. Vrijwel alle slachtoffers kwamen uit Turkije of Noord-Cyprus. Premier Jette krijgt elke dag scheldpartijen over zich heen over zijn geaardheid. Het AD rekende uit dat 1 op de 20 reacties op zijn tweets homovijandig is. De meeste mensen die dat doen hebben doodgewone banen als ambtenaar of politieagent. Iemand beledigen om zijn geaardheid is tegen de regels van X, maar die grijpt niet in. En tennisser Botik van de Zandschulp is door naar de derde ronde van de US Open. Hij won in 3 sets verrassend van Alex de Minaur uit Australië. In de volgende ronde moet hij tegen de winnaar van de match tussen Sisu Bergs uit België en Jesper de Jong. Die partij is nog bezig. Het is onstuimig met aan de kusten stormachtige wind. Verder gaat het regenen. Vooral in het noorden kan het flink gaan plensen. Voor de buien uit wordt het 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Radio
2: Noordzee. Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

0: overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een haven in Vlaardingen zijn in een vrachtwagen 15 verstekelingen ontdekt. Er zaten ook 2 kinderen bij. Ze probeerden waarschijnlijk in de vrachtwagen mee te liften op de veerboot naar Engeland die daar vandaan vertrekt. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden. Landbouworganisatie LTO zegt dat het gedwongen krimpen van de veestapel onbespreekbaar is. Een nieuw rapport zegt dat dat toch nodig is omdat de stikstofplannen van het kabinet onvoldoende effect hebben. Verder zegt het LTO dat er met bepaalde zaken in het rapport geen rekening is gehouden. Het Witte Huis heeft een website gelanceerd waar je Trump-gerelateerde spelletjes kunt spelen. En die spelletjes zijn niet onomstreden. Zo is er een soort Tetris waarbij je een grensmuur moet bouwen. En een Snake-achtig spel waarbij je migranten het land uit moet zetten. En een stunt van Botik van de Zandschulp op de US Open. Hij versloeg in 3 sets de al 6e geplaatste Alex de Minaur en is door naar de 3e ronde. Daarin moet hij het opnemen tegen de Belg Zizou Bergs. Hij versloeg vannacht een andere Nederlander, Jesper de Jong. Het is onstuimig, met aan de kust een stormachtige wind. Verder gaat het regenen. Vooral in het noorden kan het flink plensen. Voor de buien uit wordt het 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. De stikstofplannen van het kabinet helpen enorm, maar het is nog niet genoeg, heeft het Planbureau voor de Leefomgeving uitgerekend. Zij denken dat boeren alsnog gedwongen moeten worden om hun veestapel in te krimpen. Landbouwminister Van Essen zegt er alles aan te doen om dat te voorkomen. De politie heeft het aantal arrestaties in Overasselt naar beneden bijgesteld. Er zijn niet 35 mensen aangehouden, maar 34. Ze zitten allemaal vast en worden vandaag voorgeleid. In het dorp zijn ook gisteren weer wapens gevonden, maar de politie wil niet zeggen waar en hoeveel. Een test die vrouwelijke atleten moeten doen om mee te doen aan de Olympische Spelen is nooit wetenschappelijk bewezen, heeft Poynter ontdekt. Met een wangslijmtest wordt gekeken of een vrouw een mannelijk gen heeft en daarmee een oneerlijk voordeel. Het IOC wil op die manier transvrouwen weren uit vrouwencategorieën. De stunt van Botik van der Zandschulp op de US Open. Hij versloeg in 3 sets de als 6e geplaatste Alex de Minaur en is door naar de 3e ronde. Daarin moet hij het opnemen tegen de Belg Zizou Bergs. Hij versloeg vannacht een andere Nederlander, Jesper de Jong. Het is onstuimig met aan de kust een stormachtige wind. Verder gaat het regenen, vooral in het noorden kan het flink plensen. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 100% puur.

0: vakanties zijn voorbij. We gaan weer aan de slag. En Radio Noordzee bezorgt je een extra portie muzikale energie. Deze week hoor je de Radio Noordzee Top 750. Het mooiste van Nederlandse bodem. Van echte nederklassiekers tot schaamteloze meezingers.
1: Weet nu dat er een engel bewaarder bestaat.
0: In de Radio Noordzee Top 750. Deze week alleen op Radio Noordzee.

0: klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
1: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
7: Het gaat online dus helemaal los.
6: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanaf maandag 7 september om 7:15 bij Net 5.
8: Nog 309.000.
9: Oké, elektrisch en garantie?
10: 7 sturen.
9: Alcantara bekleding.
11: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats... in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
2: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Let's go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.

0: Hey.
1: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
0: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
1: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
2: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL Ziet. Slim bekeken.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
8: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: 18 plus, speel bewust.
0: Ja? Echt serieus?
10: 7, 7, 7, 7.
0: Wat een geld.
11: 18.000, potverdikke me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
14: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
17: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
18: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Met de stikstofplannen die het kabinet nu heeft, moeten boeren alsnog hun veestapel inkrimpen. Het zou gaan om een krimp van maximaal 10%. Dat staat in een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. Landbouwminister Van Essen zegt dat hij er alles aan gaat doen om dat te voorkomen. In de haven van Vlaardingen zijn 15 mensen uit een vrachtwagen gehaald die mogelijk illegaal de oversteek naar Engeland wilden maken. Onder hen waren ook 2 kinderen. De vrachtwagen waarin ze zaten kwam uit Turkije. Volgens Rijnmond is de chauffeur opgepakt. Waar de verstekelingen vandaan kwamen is niet duidelijk. In Nepal zijn 2 mensen gered uit een tunnel, ruim een week na de verwoestende overstromingen. De 2 waren in de tunnel aan het werk. Reddingsteams zijn nog op zoek naar andere arbeiders. Er worden er nog meer dan 100 vermist die ook in tunnels vast kunnen zitten en nog in leven kunnen zijn. Auto's en vrachtwagens hebben vorig jaar iets minder CO2 uitgestoten dan een jaar eerder. En zo'n daling was niet eerder voorgekomen sinds corona. Dat komt volgens het CBS doordat er meer elektrische auto's rijden. Maar ook bussen blazen minder CO2 de lucht in. Ze hebben schonere motoren gekregen. Het waait flink. Aan de kust is de wind zelfs stormachtig. Verder gaat het regenen. Vooral in het noorden kan het flink tekeer gaan. Later trekken de buien ook naar de rest van het land. Het wordt een graad of 21. En dat was het ANP-nieuws.
0: Deze week alleen de grootste Nederlandstalige hits. De Radio Noordzee Top 750. 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: 2026 is een mooi jaar voor Roxanne Hazes.
1: De Radio Noordzee, top 750.
0: Zo schittert ze in The Passion als Maria. Heeft ze een naam gemaakt als presentatrice, actrice en ook als schrijfster. En die podcast met haar boer, die scoort ook als een malle. En dan staat ze ook nog in onze lijst op 149 met Ik was toch je meisje. Goedemorgen, lekker, het is weer vrijdag. Jammer, het is de laatste dag van de Noordzee Top 750. Die leuke Hollandse hitlijst. Vanavond om even voor 7 uur bij René de Ontknoping. De nummer 1 van de lijst. Maar ja, zover is het nog lang niet. Dit uur heb ik in ieder geval voor je André Hazes, Frans Bauer. En ook Fleming is van de partij zometeen. Maar je merkt het aan alles. We zijn aangekomen in de bovenste regio van de hitlijsten. Neem nou deze van Frank van Etten.

0: wou dat ik die gaaf had. Die heb ik niet hoor. Ik kan niet automatisch dansen.
1: Überhaupt niet trouwens. Ik sta het liefst achter de DJ-boek natuurlijk. Fleming hoorde je. Hij leerde de kneepjes van het vak bij de Schijndelse coverband Baby Blue. En na meer dan 700 optredens gaf hij daar de brui aan. Ging hij als solo-artiest verder. En dat deed hij niet onverdienstelijk, want hij staat met automatisch op 146 in de Noordzee top 750. Heb je al trouwens? Ja, daarmee kun je Radio Noordzee de hele dag meenemen in je broekzak. Is namelijk te downloaden op je telefoon, of je nou Android of iOS hebt. Het maakt niet uit, het past er allemaal op en het is super handig. Want naast dat je ons ziet en hoort, kun je ook meteen een berichtje sturen naar de studio. Nou, alle info erover vind je natuurlijk op radionoordzee.nl, hè. Nu de eerste nummer 1 hit voor Frans Bauer. Die scoorde in 1997 samen met Marianne Weber. In de Noordzee top 750 hoor je regenboog op 145.
2: Radio Noordzee top 750.

0: Lu.
1: Levering vuurwerken.nl.
2: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
4: Deze week is het de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
9: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
8: en de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
13: Phew, we kunnen weer.
12: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
9: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
15: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
14: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
16: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
17: Ik heb hier de biefstuk Bali.
18: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
17: Geniet ervan.
16: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
21: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
22: Coco.
23: De Lulu.
22: Gek.
21: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
24: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
25: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
26: FOMAR!
27: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
28: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: van Noordzee. Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Voor landbouworganisatie LTO is de krimp van de veestapel onbespreekbaar. En dat zou wel moeten met de stikstofplannen die het kabinet nu heeft, staat in een nieuw rapport. De huren zijn het afgelopen jaar opnieuw gestegen, maar minder hard dan in de jaren daarvoor. Het CBS komt uit op gemiddeld 4,4%. Voor mensen die een huis huren in de vrije sector viel de verhoging iets hoger uit. In Nepal hebben reddingswerkers 2 mensen levend uit een tunnel kunnen helpen, ruim een week na de overstromingen. De actie gaat nog door, want er zouden nog meer mensen in de tunnel vast kunnen zitten. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend valt er veel regen, vooral in het noorden. Aan zee kan het ook hard gaan waaien. Vanmiddag trekken de buien over het zuiden en oosten en gaat het ook daar stevig waaien. Het wordt een graad of 22.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Het kan flink waaien vanmorgen. Vooral in de kustgebieden moet het verkeer rekening houden met windstoten. Er staat 1 file op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn bij Apeldoorn Noord. Door een vrachtwagen met pech heb je bijna een kwartier tijdverlies.
0: 100% puur Hollands.
3: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. 750. 143.

worden de 3J's. Die eergisteravond de kermis hebben geopend. Tenminste, het kermisseizoen van Volendam. Dit weekend is er groot feest daar. En traditiegetrouw is er voorafgaand een kinderavond. Nou, daar stonden de 3J's. Je hoorde watermensen. Nou, laten ze nou toevallig uit Volendam komen, inderdaad. Hè. Richting je weekend met de Noordzee Ochtendshow en de Top 750. Met nu op 141 André Hazes.

zakelijk met Radio Noordzee. Smartlap. Top Stadion Hits. De Radio Noordzee Top 750. 140.

0: nog eens een mooi statement zo aan het begin van je weekend, of niet soms?
1: De Radio Noordzee, top 750.
0: Op 139, Avril Broos, John West en Billy Dans. Vannacht slaap jij bij mij. Goedemorgen. Dit zijn de Hollandse hits van Radio Noordzee. Ik ben Wouter. En vandaag nog hoor je de hele dag de Noordzee top 750. Ja, we tellen langzaam af naar die nummer 1 die je vanavond hoort bij René Verkerk om een uurtje of 7. Na 8 uur heb ik trouwens een classic van Bonnie en Ron voor je klaarstaan. Ook Yves Berendsen komt eraan zometeen. Maar eerst dit uur nog even netjes afronden. En dat doe ik vandaag met gevoel. Op 138 is dit Gordon.

0: zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Tastia, van Jumbo.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we het van weer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Morgen om 9:30 op 6.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
6: Joehoe, bedtijd! Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win. Vakantie.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
5: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
4: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
9: Dit is de muziek van Radio Noordzee.
10: Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat.
9: Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
9: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Ook het afgelopen jaar zijn de huren weer gestegen, maar minder hard dan in de jaren daarvoor. Het CBS komt uit op gemiddeld 4,4%. Voor mensen die een huis huren in de vrije sector viel de verhoging iets hoger uit. Regionaal zijn er ook verschillen. In Overijssel en Brabant stegen de huren iets meer dan in de rest van het land. Het is reddingswerkers gelukt 2 mensen levend uit een tunnel in Nepal te helpen. 9 dagen na de enorme overstromingen. Het gaat om mannen die in de tunnel aan het werk waren. Uit de tunnel komen nog meer stemmen, dus de reddingswerkers gaan door met zoeken. Er zouden nog tientallen mensen levend in zitten. Familie en vrienden op de hoogte houden van je vakantie via Polarsteps klinkt leuk, maar in werkelijkheid kunnen veel meer mensen zien waar je uithangt. Follow the Money kwam erachter dat er een lek in de app zit, met als gevolg dat je de gegevens van miljoenen mensen kunt zien. Polarsteps heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het Witte Huis is met een website gekomen waar je ouderwetse videospelletjes kunt spelen, maar dan wel met een politiek sausje. Zo is het bekende Snake nieuw leven ingeblazen, maar moet je immigranten naar de Mexicaanse grens jagen. En bij een soort Tetris bouw je een muur om mensen buiten de deur te houden. Vanochtend valt er veel regen, vooral in het noorden. En aan zee kan het ook hard gaan waaien. Vanmiddag trekken de buien over het zuiden en oosten en gaat het ook daar stevig waaien. Het wordt een graad of 22. En dat was het ANP-nieuws.
9: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
12: Er is niet veel aan de hand onderweg, maar op de A4 naar Amsterdam sta je nu wel vast voor de Schiphol-tunnel. Die is dicht door een te hoge vrachtwagen. En op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn staat voor de afrit Hoenderlo een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is daar 5 minuten.
9: Radio Noordzee. Deze week alleen de grootste Nederlandstalige hits. De Radio Noordzee Top 750. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Wouter Kooijman.
13: Goeiemorgen, welkom.
9: Radio Noordzee. 137.

0: Ja, dat ging door merg en been, hè, in 1967. Toen stond het liedje ook hoog in de hitlijsten.
1: De Radio Noordzee, top 750.
0: En eigenlijk is het nummer nog steeds een ongelofelijke hit, want iedereen kan dit volgens mij wel meezingen. Dr. Bernard. Liedje verwijst naar Christiaan Bernard, de eerste arts ter wereld die een harttransplantatie uitvoerde. Way back, hoor, in 1967. Goedemorgen, het is de finale dag van de Noordzee Top 750. Dit uur met mij, Wouter. De muziek zometeen van Martin Moreno. POF, de kunst staat voor je klaar. Maar eerst op 135 is dit Roxy Dekker.

Uit Gooise Vrouwen natuurlijk, hè. Martin Morero. Een liedje dat gaat over een relatie waarin liefde en ruzie naast elkaar bestaat. Jerol! Echte liefde hoorde je op 133. Misschien leuk om te weten dat seizoen 8 van Gooise Vrouwen 1 november te zien is op SBS6. Zondagavond. Dan kunnen we er weer van gaan genieten. We stampen 750 hits deze week er doorheen. Dit is de Noordzee Top 750 met Tino, Martin en Anouk zometeen. Maar eerst is dit Splitsing. Lange.

0: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
1: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
3: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
4: Lulu.
5: Gek.
3: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: De staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
8: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
9: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
10: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
11: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
16: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness.
17: Deze week bij Hema. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen. Denk aan de korting.
18: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
19: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
20: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koutabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
21: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
22: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer.
2: tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. De huren zijn dit jaar weer gestegen, maar die stijging is minder groot dan in vorige jaren. Vooral mensen met een huurwoning in de vrije sector gaan meer betalen. Voor hen is de stijging gemiddeld 4,5%. Inwoners van Overasselt en Nederasselt kunnen aan het einde van de middag naar een speciale bijeenkomst van de gemeente. Daar worden ze bijgepraat over het schietincident eerder deze week, waarbij een bewaker werd doodgeschoten. Er zitten waarschijnlijk nog zo'n 40 andere mensen vast in de tunnel in Nepal, waar vanochtend 2 mensen uit zijn gered. Ook op andere plekken kunnen er nog mensen in overspoelde tunnels zitten. Reddingswerkers zijn naar ze op zoek. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het bewolkt en op veel plaatsen is het droog. Vanmiddag gaat het wat meer regenen. Het waait stevig en het wordt 20 tot lokaal 25 graden.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: De meeste vertraging is er voor het verkeer in Brabant op de A58 van Breda naar Tilburg. Bij Tilburg Centrum West is een auto in de vangrail gereden. Het verkeer kan daar alleen via de vluchtstrook langs en de vertraging is ruim een half uur. Verder heb je 5 minuten oponthoud op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij de afrit Hoenderloo door een pechgeval. En op de N50 is het druk van Emmeloord naar Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je 10 minuten langer onderweg.

0: Op 129, Glennis Grace en afscheid.
1: 750.
0: Heb je het meegekregen eerder dit jaar? Er dook een filmpje op TikTok van de bovenbuurvrouw van Glennis Grace, waarin je heel goed kon merken dat Glennis aan het oefenen was. Ja, ik geloof dat Glennis nu gaat verhuizen eerdaags, maar dat is toch vooral om binnenkort samen te gaan wonen met haar vriend. Het is de Noordzee Top 750, Stef Eckel zo direct. Maar eerst de dode rit van Dr. Anders P.
2: We rijden met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De

dat er geen leeuwen zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks, en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nogal snel. En door ons achterna te lopen halen zij ons in. We

het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want

Er klinkt weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 verst en in Den Haag, daar woont een graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer op nog in pracht belust. De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel. Nog 36 verst en in één blauw kruid de kiel.

0: gesprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Ja, je ziet er veel dit jaar.

0: Leef onze goede tijd.
1: De Radio Noordzee, top 750.

0: Noordzee Top 750 zonder Henk Westbroek.
1: Kan niet, hè?
0: Zelfs je naam is mooi. Zometeen na 9 uur Corrie Konings. Maar ook mijn lijflied komt eraan van mannenkoor Karrespoor. Oh yeah. Ja, dat is toch fantastisch. Eerst maar niet.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
2: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
4: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
4: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
8: Nu halen, dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Dames en heren, de daluren beginnen.
11: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki chips, zak van 200 gram, nu maar €1,39.
8: Nu halen, dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Nog 309.000.
14: Oké, elektrisch en garantie?
15: 7 stuurlen.
14: Alcantara bekleding.
16: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
17: Kijk eens, gevonden.
16: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
18: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
19: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn De onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor defensie.
1: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Allerlei instanties, zoals de Inspectie Gezondheidszorg, wisten jaren geleden al dat massadonor Simon veel meer kinderen op de wereld had gezet dan mag. Maar ze zeiden daar niets over. Nieuwsuur heeft dat uitgezocht. De instanties bespraken de zaak met het ministerie, maar de ouders van de kinderen werd niks verteld. Ook dit jaar zijn de huurprijzen weer gestegen, al wordt die stijging de laatste jaren steeds minder. Volgens het CBS moeten mensen met een huurhuis in de vrije sector de hoogste stijging voor hun rekening nemen, gemiddeld 4,5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huur het hardst, in Friesland het minst. Inwoners van Overasselt en Nederasselt kunnen aan het eind van de middag naar een speciale bijeenkomst van de gemeente. Ze worden dan bijgepraat over het schietincident eerder deze week, waarbij een bewaker werd doodgeschoten en twee agenten gewond raakten. Bij de bijeenkomst zijn onder andere mensen van de politie en slachtofferhulp. In Nepal zijn twee mannen uit een tunnel gered, ruim een week na de enorme overstromingen. Een van de mannen kon na de redding praten en lachen, maar de ander is nog in levensgevaar. Ze worden allebei in het ziekenhuis behandeld. De reddingswerkers zijn nog op zoek naar zo'n 40 anderen die ook in de tunnel vastzitten. Het is bewolkt en vanuit het noorden trekt er regen over het land. In het zuiden is het nog lange tijd droog. Vanmiddag ook in het noorden droger en breekt daar zelfs de zon door. Het is 20 tot lokaal 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Op veel snelwegen kan het verkeer prima doorrijden, maar er staan toch een paar files. De A58 in Brabant is na een ongeluk weer vrij. Van Breda naar Tilburg bij Tilburg Reeshof. Vertraging is nog zo'n 20 minuten. Die file wordt korter. De A7 in het noorden van Groningen naar Heerenveen is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Drachten. Er staat nu 3 kilometer file. Het verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs, want de rijbaan is dicht. De A50 van Arnhem naar Apeldoorn sta je bij Hoenderloo 10 minuten in de file door een pechgeval. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle rijdt het langzaam. Voor knooppunt Hattemerbroek heb je ook 10 minuten tijdverlies. En het verkeer, vooral aan de westkust, moet rekening houden met zware windstoten.
0: Deze week alleen de grootste Nederlandstalige hits. De Radio Noordzee Top 750. 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kan?

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt.

0: Hij heeft Italiaanse roots. Deze Marco Borsato. Toch gaat dit liedje Margherita niet over pizza.
1: De Radio Noordzee Top 750.
0: Maar over een onverwacht einde van een liefde. En vooral over de pijn van iemand die niet begrijpt waarom zijn partner niet meer van hem houdt. Je hebt nog 9 uur, top 750 te goed op deze vrijdagochtend, die overigens vreselijk onstuimig verloopt, hè, met veel wind en regen. Toch is het weekend dichterbij dan ooit. Bluff hoor je namelijk zometeen op 120 in de lijst. En ik heb ook Corrie Konings voor je klaarstaan met die grote hit uit 1989. Maar zal ik eerst even goedemorgen zeggen tegen Miss Montreal?
2: Goedemorgen, Wouter.
0: Dit is zo mooi in de Noordzee top 750.

Dichter bij de nooit staan ze maar mooi op 120 in de Noordzee, top 750. Bluff! Het weekend komt eraan. Dat betekent dat je lekker twee dagen kan doen waar je zelf zin in hebt. Natuurlijk met de muziek van Radio Noordzee erbij. Misschien wel via je vers gedownloade app. Dus deze week is die namelijk beschikbaar voor iOS en Android. De Radio Noordzee app gratis te downloaden via radionoordzee.nl. Donnie en Marco Schuitmaker jammen zo wat uit de losse pols. Eerst

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
2: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
9: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
11: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
15: Lang leven de liefde gaat XXL. We daten lekker door, maar dat doen we nu ook. In het donker of met families die meekijken.

0: 6 bij Net 5.
1: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
2: NHA.nl. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
4: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
5: FOMAR, voordeelmarkt! FOMAR, voordeelmarkt!
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Massadonor Simon blijkt al jaren op de radar te staan bij de inspectie gezondheidszorg. Dat meldt Nieuwsuur. Ze wisten dat hij veel meer kinderen had dan mocht, maar hebben dat niet gedeeld met ouders. De huren zijn het afgelopen jaar opnieuw gestegen, maar minder hard dan in de jaren daarvoor. Vooral mensen in Overijssel en Noord-Brabant betalen meer, terwijl in Friesland de stijging het minst is. En dik een week na de overstroming in Nepal hebben reddingswerkers 2 mensen uit een tunnel gered. Het zoeken gaat verder, want er zouden nog tientallen mensen in vastzitten. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het noorden trekt er regen over het land. In het zuiden is het nog lange tijd droog. Het wordt 20 tot lokaal 25 graden.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Er staan vanmorgen niet veel files, maar op de A7 in Noord-Holland, van Horen naar Zaanstad, heb je nu wel een kwartier vertraging tussen Horen en Purmerend. Na een ongeluk ligt er veel rommel op de weg. De rechterrijstrook is dicht en het verkeer moet vooral aan de westkust rekening houden met zware windstoten.
0: 100% puur Hollands. Radio Noordzee. 117.

0: 116 in de Noordzee, top 750. Paul de Leeuw en Simone Kleinsma.
1: Radio Noordzee, top 750.
0: Die deze hit scoorde in de 90s. Met z'n tweeën natuurlijk. Een grappig feitje is dat Simone op dit moment in de theaters van Nederland speelt. De musical Vlieg met me mee. Geschreven door Paul de Leeuw. Hey, hoe grappig is dat? Werken ze toch weer op een of andere manier gewoon weer samen. Goedemorgen, Wout hier met de Hollandse hits. De Noordzee Top 750 heeft zometeen Willeke Alberti voor je. Maar eerst op 115 sneller. Dit is Reunie.
2: Dames en heren, pennen neer. Schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer. Ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je wilt toch rapper worden? Rappen?

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zat

0: Schreeuwers en tranen gelachen.
1: Radio Noordzee, top 750.
0: Het was mijn ene laatste voor deze editie van de Noordzee top 750. En ook voor mijn zomerinvalbeurten, want maandag, dan is Sil van Snoep weer terug. En krijg je weer een nieuwe Noordzee ochtendshow, zoals je dat gewend bent natuurlijk. Nog meer goed nieuws, want Marleen die zet de lijst zo meteen na 10 uur natuurlijk door. De Noordzee top 750. Bedankt, mijn vrienden. Ik laat deze zomer achter mij met deze van André en André.

0: Deze week is het de week tegen kanker.
1: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
2: Jij waarschijnlijk ook.
3: Iemand die je dierbaar is.
4: Of was.
5: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
4: En de beste zorg.
3: Voor wie geef jij?
6: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: De energietransitie is onmogelijk.
9: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
3: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
6: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
11: nu
10: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
11: Nu halen, hè? Dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Smint.
14: Valt je iets op aan mij?
13: Nieuwe jas?
14: Nee.
13: Nieuwe schoenen?
14: Nee.
13: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
15: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
16: Boost yourself.
10: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram maar 79 cent.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
17: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
18: Nee.
17: Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
19: Lekker bezig.
17: Milner.
20: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals.

0: Effe bollen voor een swingende start.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Wie was er aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
4: Hit it!
0: Voor die 2

0: service.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay. Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
3: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Morgen om 9:30 op 6.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.

0: 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Massadonor Simon blijkt al jaren op de radar te staan bij de inspectie gezondheidszorg. Dat heeft Nieuwsuur uitgezocht. Ze wisten dat hij veel meer kinderen had dan mocht. Zelf zegt hij dat het er minstens 199 zijn. De inspectie besprak dit wel met het ministerie van Volksgezondheid, maar niet met de ouders. De huren zijn dit jaar overal gestegen, maar in Overijssel en Noord-Brabant ging het extra hard. Gemiddeld 4,6%. In Friesland komen huurders het best weg, daar was de stijging het minst. Gemiddeld stijgen de huren elk jaar, maar de afgelopen jaren werd die stijging steeds minder groot. Dik een week na de overstromingen in Nepal hebben reddingswerkers 2 mensen uit een tunnel gered. Het zouden medewerkers zijn van een waterkrachtcentrale. Ondertussen wordt er verder gezocht, want er zouden nog tientallen mensen vastzitten in de tunnel. Hoeveel er nog in leven zijn, is niet duidelijk. Botik van de Zandschulp heeft er zin in nu hij de derde ronde van de US Open heeft bereikt. Op naar meer, zei hij toen hij Alex de Minaur, de nummer 7 van de wereld, had verslagen. In de volgende ronde speelt hij tegen de Belg Zizou Bergs. Die schakelde Jesper de Jong uit in de tweede ronde. Het is bewolkt en vanuit het noorden trekt de regen over het land. In het zuiden is het nog lange tijd droog. Het is 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond klaart het op en koelt het af naar een graad of 14. En dat was het ANP Nieuws.
0: Deze week alleen de grootste Nederlandstalige hits. De Radio Noordzee Top 750. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Marleen Saupala.
2: Hele goede vrijdag.
0: 111.

0: Radio Noordzee. Top 750.
1: Ja, een hele goede morgen. Het is bijna weekend. Vrijdag 4 september. Leuk dat je erbij bent. Radio Noordzee. Marleen hier. Bloedend hart hoorde je natuurlijk van de dijk. En we zijn inderdaad bezig met die top 750. En op nummer 110 hoor je dus bloedend hart van de dijk. En we kruipen toch echt op deze laatste dag zo zoetjes aan naar de nummer 1. Die ga je natuurlijk aan het einde van de dag horen. De hele lijst is te bekijken op radionoordzee.nl. Bankzitters met Roxy Dekker, die heb je ook al voorbij horen komen. Dat was 111. En ja, naast de lekkerste muziek van Nederlandse bodem, waar jij op hebt gestemd, krijg je uiteraard straks ook een shownieuws-update. En we vliegen echt weer zoals dat gaat hier bij Radio Noordzee door alle decennia heen, hè. Je hoort de mooiste, de beste en de lekkerste Nederlandstalige nummers voorbij komen. Wolter Kroes bijvoorbeeld, die staat op nummer 109 met...

0: iemand tegenkwam.
1: Radio Noordzee. Shownieuws.
2: Goedendag, ik ben Jasper Mol en dit is de shownieuws-update op Radio Noordzee. Dries en Honoria Roelvink zijn niet te spreken over de uitzending van talkshow Renze, waarin zoon Donnie Roelvink maandagavond te gast was. Aan Shownieuws vertelt het stel dat Donnie heeft geprobeerd om zijn controversiële uitspraken te nuanceren, maar dat de tafel hem niet liet uitpraten. Dat noemen Dries en zijn vrouw te fel en kwalijk. Dries vindt het heel knap dat Donnie überhaupt aan wilde schuiven bij een talkshow, met de verwachting dat hij opnieuw veel over zich heen zou gaan krijgen. Donnie kwam de afgelopen weken onder vuur te liggen vanwege uitspraken die hij deed in de podcast Grensloos Gebabbel. Daar vertelde hij dat hij het niet prettig zou vinden als zijn toekomstige vriendin met een mannelijke personal trainer zou sporten. Ook stelde hij dat hij een man die daar geen problemen heeft niet als een echte man ziet. Het overlijden van oud-Boer zoekt vrouw-deelnemer John heeft Yvonne Jaspers diep geraakt. De presentatrice vertelt aan Shownieuws dat de band met de boeren vaak veel verder gaat dan alleen het maken van televisie. Daardoor komt een verlies als dit extra hard binnen. We zijn echt een heel hecht clubje, vertelt Yvonne. De deelnemers blijven volgens haar niet alleen met haar, maar ook met elkaar nauw betrokken. Er wordt geregeld contact gehouden en lief en leed met elkaar gedeeld. Yvonne legt uit dat zo'n verlies bijna voelt alsof iemand uit je eigen familie wegvalt. Een relatiebreuk dan, want Nienke Plas en haar partner Resli zijn uit elkaar. Dat maakte Nienke vanochtend bekend op Instagram. De twee laten weten een aantal maanden geleden het besluit te hebben genomen om niet meer verder te gaan als liefdeskoppel. Een verdrietige beslissing, want we hebben samen ontzettend veel meegemaakt, opgebouwd en heel bijzondere herinneringen gemaakt die we altijd zullen koesteren, staat in het bericht. Ze vragen hun volgers nu om rust en respect voor hun gezin. Nienke en Resli trouwden in 2020 en hebben samen 3 kinderen.
1: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio Noordzee. De Radio Noordzee. Top 750. 107.

0: Suzanne en Freek, slapeloosheid. Het is een lekkere week hier op Radio Noordzee. Waarin alles net een beetje anders is dan anders. Behalve de Nederlandstalige muziek natuurlijk. Hè. Dit was nummer 107, slapeloosheid dus, van Suzanne en Freek. Ja, en ze zijn ook vaak te vinden in deze Radio Noordzee top 750. Helemaal logisch en helemaal terecht natuurlijk. Hè. Ja, geen Radio Noordzeester deze week natuurlijk. Ook geen Link van Marleen, dat hebben we allemaal volgende week weer. Maar wel muziek waar jij op hebt gestemd. Wat vind jij nou het lekkerste om naar te luisteren? Nou, dat hebben we allemaal samengesteld en het is een hele mooie lijst geworden. We tellen dus, zoals gezegd, vandaag af naar de nummer 1. Die hoor je vanmiddag, laat ik zeggen, eigenlijk begin van de avond. En deze titel op nummer 106, ja, hebben we veel gedraaid hier bij Radio Noordzee. Ook van Gerard Joling. Maar dit is het origineel, zou je kunnen zeggen.
1: Liefde die

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
7: Het gaat online dus helemaal los.
6: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanaf maandag 7 september om 7:15 bij Net5.
8: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen... en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
9: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde... met maar liefst 25 volumedeals. Van

0: werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
0: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo Coffee Pads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
7: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
0: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

Noordzee. 200% puur Holland. Radio Noordzee. 750. 104.

0: hitjes ooit. De Radio Noordzee, top 750.
1: Ja, zo is het. En we schieten ook al aardig op in deze Radio Noordzee top 750-lijst. Met op 104 Van Dikhout, Stil in mei. En 103 hoorde je net Donnie en Mart Hoogkamer. Bieber van de Kroeg. En ja, ik heb het al vaker gezegd. De muziekstijlen hier die lopen echt behoorlijk uiteen hier bij Radio Noordzee. En dat vind ik eigenlijk dus het leukste van het hele station. En misschien heb je het wel gezien op Instagram, de berichtjes. Want er is ook aan ons DJ's gevraagd wat onze favoriete Nederlandstalige nummer is. Welke zou echt op één moeten staan? Daar hadden we allemaal een heel ander antwoord op. Ik zei bijvoorbeeld, ik wil dansen van Vrouwtje. Maar Kobus, die kwam met het volgende nummer, wat ik zo meteen ga draaien. Die staat op 102, niet op 1 dus. Sorry Kobus, maar het is wel een prachtig nummer. Het is Het Dorp van Wim Sonneveld.
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

Groot applaus voor deze band die meerdere keren in deze mooie lijst voorkomt. Dat mag ook geen verrassing zijn natuurlijk. Hè. Een van hun grootste hits, Bluff, was dat aan de kust op nummer 101. En we gaan alweer richting het volgende uur. En we komen nu dus op het punt dat we onder die 100 duiken. Nou, dat doen we in ieder geval niet met heel veel vrouwenstemmen. Want die gaan in het volgende uur echt ontbreken. Dan weet je dat alvast. Ook dat volgende uur wordt gedomineerd door de mannelijke zangers en de mannelijke bands. Nu heb ik nog wel een vrouwenstem voor je. Straks ga je Treintje Oosterhuis horen met De Zee. En dit is Yves Berendsen en Emma Heesters op nummer...

0: eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
1: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden. Of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen. Of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints? Always unexpected freshness.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Morgen om 9:30 op 6.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
10: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
9: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
13: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
14: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: 12 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. In een huis in Eerbeek onder Apeldoorn is vanmorgen een dode gevonden. Volgens regionale media gaat het om een kind. Er is iemand opgepakt die was in hetzelfde huis. Volgens omwonenden woont in het huis een gezin. De politie denkt aan een misdrijf en heeft voor onderzoek de straat afgezet. Op de eerste dagen dat het kon is iets meer dan 140 kilo vuurwerk ingeleverd. Door het hele land zijn er speciale inzamelpunten van de overheid waar je vuurwerk af kunt geven. Die zijn er nog tot begin oktober. Bij de komende jaarwisseling is voor het eerst al het vuurwerk in heel Nederland verboden. Inwoners van Overasselt kunnen bellen met een speciale informatielijn van de gemeente. Die is bedoeld voor mensen die vragen hebben over de gebeurtenissen rond de schietpartij van afgelopen dinsdag. Eind van de middag is er ook een inloopbijeenkomst. Bewoners worden daarbij gepraat en kunnen in contact komen met hulpdiensten en slachtofferhulp. Denemarken verwacht eind volgend jaar te beginnen met een terugkeercentrum voor asielzoekers die niet mogen blijven. Dat centrum ligt buiten de EU. Vier andere landen, waaronder Nederland, hebben soortgelijke plannen. Zo'n terugkeercentrum zou in Rwanda moeten komen. Het is bewolkt en vanuit het noorden trekt er regen over het land. Vanmiddag wordt het in het noorden weer droog en tegen de avond breekt de zon door. Het wordt een graad of 22. En dat was het ANP-nieuws.
0: Deze week alleen de grootste Nederlandstalige hits. De Radio Noordzee Top 750. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Marleen Saupala. Radio Noordzee. 98.

0: 50.
1: Ja, leuk dat je luistert naar Radio Noordzee. Marleen hier op deze vrijdag 4 september. En we zijn natuurlijk de hele week al aan het luisteren naar die heerlijke lijst. De top 750 op Radio Noordzee. Met de mooiste, de beste, de gezelligste en ja, soms ook wel ontroerende Nederlandstalige platen. Het is echt een fijne lijst geworden, samengesteld door jou. Want je krijgt dan ook echt een heel goed beeld wat nou de populairste platen zijn. Hè, over een tijdsbestek van tientallen jaren. Want zo is de oudste plaat in deze lijst uit het jaar 1959. Ik zou je het liefst in een doosje willen doen van Donald Jones. Wie kent hem nog? Dat nummer is geschreven door Annie M.G. Schmid. Nou, die ken je ongetwijfeld. Hè. Recent werd nog bekendgemaakt dat er een museum van haar komt in haar geboortehuis in Capelle in Zeeland. Maar een veel jongere hit, dus uit dit jaar. De meest recente is die mooie plaat van Snelle, Laat het licht aan. Die ga je zo meteen horen in dit uur. Zover is het nog niet. Nummer 96, die hele grote Nederlandstalige hit van René Vroeger, staat uiteraard ook in de lijst onder de 100. Dus een mooie score. Samen met

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, ik ben Sonja Alas en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Roxy Dekker heeft donderdagavond groot nieuws bekendgemaakt tijdens haar uitverkochte concerten in de Ziggo Dome. De 21-jarige zangeres staat op 24 april volgend jaar voor haar grootste show ooit in de Johan Cruijff Arena. En dat maakte ze bekend met een opvallende video waarin niemand minder dan Louis van Gaal te zien is. Een nieuwe mijlpaal dus voor Roxy, die deze week nog 4 keer voor een volle Ziggo Dome staat. De voorverkoop begint maandag en de gewone kaartverkoop start op 9 september. Art Rooijakkers kijkt tegenwoordig heel anders naar zijn tv-carrière. Tijdens zijn stemproblemen was hij bang dat hij misschien nooit meer zou kunnen presenteren. Daarom ziet hij iedere nieuwe klus nu als een cadeau. Aan de vooravond van zijn nieuwe SBS6-show Dit Weet Jij Niet zegt hij dat elk programma inmiddels voelt als een bonus. En ook goed nieuws voor Martijn Krabbé. De presentator die vorig jaar vertelde dat hij ongeneeslijk ziek is, voelt zich op dit moment een stuk energieker. Dat vertelde hij in RTL Boulevard. Volgens Martijn gaat het eigenlijk best goed en heeft hij zelfs meer energie dan een half jaar geleden. Ook is hij inmiddels gestopt met een aantal medicijnen. Daar werd hij naar eigen zeggen wat opgeblazen van.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

Jannes op nummer 94 met Eleonora. Ja, en dan een rapper waarvan ik me eigenlijk afvroeg... Wat doet hij nu? Waar is hij mee bezig? Nou, er kwam onlangs een filmpje online van Lange Frans... want daar heb ik het over... Die pronkt met zijn nieuwe tuin. Maar die kijkers die gaan echt helemaal los met allerhande grappen. Want in die tuin is werkelijk geen groen grasprietje of plantje te ontdekken. Het is betegeld en dat is het dan ongeveer wel. Wel grappig natuurlijk. En het bedrijf wat de tuin heeft aangelegd... die reageerde gelukkig sportief. Hoe dan ook. Hij staat wel... in de Radio Noordzee top 750. Lange Frans samen met Baas B. Het land van...

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Deze week is het de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
6: Tijdens de Week tegen Kanker samelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
7: en de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
6: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Lang leven de liefde gaat XXL. We daten lekker door, maar dat doen we nu ook. In het donker of met families die meekijken.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nog 309.000.
2: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
3: 7 sturen.
2: Alcantara bekleding.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Vodafone. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Coca-Cola. 2 liter voor maar 1,69.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Krokie Chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
10: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
11: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. 200% puur Holland. Radio Noordzee. Radio Noordzee, top 750. 91.
1: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

0: Noordzee, 750.
1: Akda en Dominique, de kapitein, deel 2 op nummer 90. En dat brengt ons, eigenlijk logischerwijs op nummer 89. En het is ook heel logisch dat deze plaat erin staat. Ook redelijk hoog. En dat snap ik helemaal, want het is een prachtig nummer. Het is een hele grote hit geweest voor Gordon. Ooit ook nog gecoverd door Thomas Bergen. Ook een prachtige versie, dat mag gezegd worden. Maar dit is het origineel, de OG Gordon dus, met Kon ik maar even bij je zijn.

0: hoorde je stiekem gedanst van Toontje Lager deze hele week. Geen lunchpresentator trouwens, hè, van buitenaf. Geen artiest, geen zanger die zijn of haar favoriete Nederlandstalige muziek neemt. Helemaal niet nodig, want ik ben er gewoon ook tussen 12 en 1 zometeen. Gezellig, dus ik ga nog even door met tellen tot nummer 73. En zowaar in het volgende uur in ieder geval 2 vrouwenstemmen. Dat is al heel wat. En ik zei het net al, hè, Snelle, die staat op 87 met het nieuwste liedje eigenlijk wat in deze top 750 te vinden is. Laat het licht aan.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers 50% korting. En dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Alles waar Nederland over praat bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
7: Het gaat online dus helemaal los.
6: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanaf maandag 7 september om 7:15 bij Net5.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en... vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
12: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
11: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
12: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
11: En als je voor jezelf werkt?
12: Ook gewoon 1 factuur per maand.
11: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
12: Mm.
11: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
13: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
14: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
15: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
16: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
15: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
17: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Thijs Bennema. Bijna alle verdachten die zijn opgepakt na het geweld in Overasselt zijn voorgeleid bij de rechtbank. Ze worden allemaal verdacht van moord en of doodslag. Twee zijn niet voorgeleid, zij konden naar huis. Er zitten nu 32 mensen vast. Bij het schietincident in Overasselt werd een bewaker vermoord en twee agenten raakten gewond. Het kind dat vanmorgen dood werd gevonden in een huis in het Gelderse Eerbeek is een jongen van 12. De politie denkt dat hij het slachtoffer is van een misdrijf en heeft iemand opgepakt die ook in het huis woont. Omwonenden zeggen tegen regionale media dat er een gezin woont met twee kinderen, een jongen en een meisje. Bij een verfcoatingsbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag is iemand om het leven gekomen toen hij in contact kwam met een chemische stof. Een collega raakte zwaar gewond. Het is niet duidelijk om welke stof het gaat. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het bedrijf. Er komt een speelfilm over prinses Beatrix. De film wordt gemaakt door dezelfde makers als de serie Maxima en gaat over de 3 decennia dat Beatrix op de troon zat. Wie de titelrol mag spelen is nog niet bekendgemaakt. Het Koningshuis doet het goed op tv, want er komt ook een serie over Mabel en Margarita. Vanmiddag trekt een gebied met regen van noordwest naar zuidoost over het land. Later klaart het vanuit het noorden op. Het wordt 19 tot lokaal 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
18: Deze week alleen de grootste Nederlandstalige hits. De Radio Noordzee Top 750. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Marleen Sahupala. Radio Noordzee. 85.
20: Als je mijn gedachten eens

0: 50.
1: Ja hoor, een hele goede middag. Je luistert naar Radio Noordzee met die heerlijke lijst. De top 750 van de mooiste, de beste, de gezelligste, fijnste Nederlandstalige songs die jij hebt samengesteld een paar maanden geleden. Complimenten daarvoor, nogmaals. Want het is een mooie lijst geworden. En die hele lijst is overigens terug te zien op onze site radionoordzee.nl. Nummer 84, daar waren we gebleven. Die hoorde je net, de drie J's, het Wieglied. En daarvoor Suzanne en Freek, daar waren ze weer met goud op nummer 85. En dat brengt ons bij nummer 83. Ja, ja, ik kan tellen. En deze plek is gereserveerd voor Jaap Reesema met het nummer Grijs.

Eckel was dit met De Woonboot. Zometeen komt de grootste hit van vader Abraham voorbij. Dat nummer is in werkelijk zoveel talen vertaald. Het origineel werd uitgebracht in 1975. Ik zei net wel een grote hit, maar niet per se in Nederland eigenlijk. Want hier in Nederland bleef het grote succes een beetje achter. Maar het is vertaald in het Frans, in het Fins, in het Zweeds, in het Spaans, in het Engels, in het Tsjechisch. En zelfs artiesten als Demis Roussos en Engelbert Humperdinck en James Last, die hebben het opgenomen. Dus volgens Pierre Cardin zelf is dit een nog grotere hit dan welke dan ook van Michael Jackson. Nou, inderdaad, daar zou die zomaar eens gelijk in kunnen hebben, hoor. Maar die hoor je dus straks. Eerst gaan we naar deze grote hit van het goede doel met Vriendschap op nummer 81.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
3: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
4: Het gaat online dus helemaal los.
3: Tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanaf maandag 7 september om 7:15 bij Net5.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
7: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Schat?
11: Hm?
10: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
11: Boerzoekvrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
10: Mafkees.
12: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL Ziet. Slim bekeken.
13: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja van Jumbo.
12: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
14: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
15: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
16: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
17: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
18: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
19: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: De Radio Noordzee, top 750. Radio Noordzee. 77.

0: tijd een vrouw in de lijst. Senna was dit met Kleine Vogel op 77. Dat is trouwens niet de originele versie hoor van Senna. Want eerder zong Koos Albert het al. Eddie Wally, de Johnny's. Nou goed, in ieder geval, het is een lekkere hit geworden voor Senna natuurlijk. Dan nummer 76. De zanger die ook een paar mooie plekken heeft veroverd in deze lijst, waar jij op gestemd hebt. Het prachtige Ik heb je lief van Paul de Leeuw.
1: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik.

0: 75.
1: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zeg, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
2: René Gap, zing het voor ze.

0: René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Doddy en René Vroger die hebben een bon gepakt. Op 75 staan zij in de top 750 hier op Radio Noordzee. Ja, het is de laatste dag hè, van deze mooie lijst. En vanmiddag hoor je de top 10 en hoor je natuurlijk ook wie er op 1 staat. Maar je kunt dat ook alvast lezen als je nieuwsgierig bent op radionoordzee.nl. Lunch is bijna voorbij. Nou ja, als jij je broodje nog niet op hebt, eet lekker rustig door hoor. Maar Luc van den Braak die neemt het straks van mij over. Die begint bijna nummer 72. En dan heb ik nog een hele mooie voor je hoor. Op 73, Mart Hoogkamer, die knaller van een hit. Ik ga zwemmen. Logisch natuurlijk dat hij zo hoog is. Maar ook deze op 74, het mooie Toen ik je zag van Hero. Maak er nog een hele mooie vrijdag van en een heel fijn weekend. Tot maandag.
2: Ik dacht nooit aan morgen. Vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag. En ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag.

0: laatste die was van mij, hè.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed. Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
2: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines, 500 gram, maar 79 cent.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
2: Oh ja? Daar werken jullie zeker niet met Blokledder.
3: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Vodafone. Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
6: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor 990 euro. Swiss Sense.
8: Pakken ze een podium?
9: Pakken ze een podium?
8: Pak zelf eens een podium.
10: Pakken ze, pakken ze, pakken ze podium.
11: Pakken ze een podium.
12: Pakken ze een podium.
13: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
14: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com.
15: Mindshift. Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
16: Loco.
17: De Lulu.
16: Gek.
15: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor 599 euro. Mediamarkt.
18: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf 45.990 euro.
19: 18 plus, speel bewust.
20: Ja? Echt serieus?
21: 7, 7, 7, 7, 7.
20: Oh, wat een geld!
22: 50.000, potverdikke me.
19: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
23: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm? Of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Thijs Bennema. Van de ruim 30 mensen die zijn opgepakt na het geweld in Overasselt, komt het grootste deel niet uit Nederland. De helft van de groep komt uit Frankrijk en voor de rest zijn er mensen uit Algerije, Libië, Oekraïne en België. Maar 11 komen er uit Nederland. Allemaal worden ze verdacht van moord en of doodslag. De verdachte die is opgepakt na de vondst van een dode jongen in Eerbeek is zijn moeder, zeggen omwonenden tegen Omroep Gelderland. De jongen werd vanmorgen dood in een huis gevonden en de politie denkt aan een misdrijf. In het huis zou een gezin wonen met 2 kinderen, een jongen en een meisje. Bij een chemisch bedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag is iemand overleden bij een bedrijfsongeval. Er raakte ook iemand zwaar gewond. De 2 kwamen in contact met een chemische stof. Wat voor stof is niet duidelijk, maar het is niet schadelijk voor de omgeving. Bij het pand staan veel politie, brandweer en ambulancewagens. Influencer Andrew Tate is door justitie in Roemenië aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen en seks met minderjarigen. Zijn broer is ook aangeklaagd, maar dan voor medeplichtigheid. De broer Tate woonde jarenlang in Roemenië, maar vluchtte vorig jaar naar de VS. En daar zitten ze nu vast. Vanmiddag trekt er regen over het land, van noordwest naar zuidoost. Later klaart het vanuit het noorden wel weer op. Het wordt 19 tot lokaal 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Deze week alleen de grootste Nederlandstalige hits. De Radio Noordzee Top 750. 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Luc van den Braak. Radio Noordzee. 72.

0: Agda. En dan is de Munnik nooit ver weg. Niet of nooit geweest, hoorde je genoteerd op nummer 71.
1: De Radio Noordzee, top 750.
0: Inderdaad, in die hitlijst met al het moois ooit gemaakt op een Nederlandstalig vlak. Agda en de Munnik, uiteraard veel genoteerd. Komen we ze dan hierna nog een keertje tegen? Of was dit de hoogste notering? Nee, zeker niet. Later vanmiddag nog, op nummer 12, ga je nog Het regent zonnestralen horen. Nou, mocht je verder willen weten wat er allemaal aankomt, meelezen met de lijst kan via radionoordzee.nl. Goedemiddag, mijn naam is Luc. Fijn dat je erbij bent. We gaan richting de apotheose, de ontknoping van die prachtige hitlijst met dus het allerbeste, allermooiste op een Nederlandstalig vlak. Met zometeen Jan Smit. We doen lekker tranquilo richting het weekend. En prachtig liedje. En Marieke laat via een appje via radionoordzee.nl weten dat ze er naar uitkijkt. Zometeen Maaike Oudboter met Dat ik je mis. We gaan

0: 16 keer genoteerd.
1: Top 750.
0: Jan Smit, je hoorde Tranquilo op 68 in Radio Noordzee. Top 750 op vrijdagmiddag onderweg naar de nummer 1. Dus houd ook tijdens de vrijdagmiddagborrel de radio lekker op Radio Noordzee. Hoor je zometeen nog Wesley Bronkhorst. André Hazes komt eraan. Flemming zometeen met Amsterdam. En nu een liedje dat 2 keer genoteerd staat in de lijst. Huh? Hoezo dan? Nou, deze versie, die hebben we al gehoord.

Michel, weet je nog, tijdens de coronacrisis, toen we met z'n allen een beetje aan elkaar vast moesten houden. 17 miljoen mensen. Inmiddels zijn het er 18, maar ooit waren het er 15. En daarover hoor je Fluitsma en Van Tijn.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1+1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
9: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle Durkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
10: Lang leven de liefde gaat XXL. We daten lekker door, maar dat doen we nu ook. In het donker of met families die meekijken.

0: bij Net 5.
1: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
2: NHA.nl.
3: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
4: Nog 309.000.
5: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
6: 7 stuurlen.
5: Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
10: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
12: Bij Odido Business hebben we nu 5G internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
13: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
12: 5G internet voor bedrijven van Odido Business.
14: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
15: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

Noordzee. 65.

0: Gin. Ja, ciao ciao. Proost op de vrijdagmiddagborrel.
1: De Radio Noordzee. Top 750.
0: Met de Wesley Bronkhorst. Je hoorde Amalia genoteerd op 64. Zometeen nog Cloud en ook Rut Chakot komt eraan. En het mooie aan die Radio Noordzee top 750 is... we gaan van links naar rechts. Zojuist oer-Amsterdammer Wesley Bronkhorst. Maar nu gaan we even verhuizen naar de Achterhoek. Ja, muzikaal gezien dan. Voor een potje...
2: Haken!
0: Ja, precies. Haken!
2: Haken!
0: Haken!
2: Ja. Heuken.
0: Ja, een term die eigenlijk bedacht is door de mannen voor normaal. Dat betekent eigenlijk, ja, gewoon schik maken, plezier maken. Voornamelijk in een feesttent, ergens in de weiland, zeg maar. En dat heeft de mannen van normaal geen windeieren gelegd. Ook niet in de Radio Noordzee top 750. Want ze staan erin met Mama, Warismin Pils, Niet Normaal, Ali, Deurdonderen. En de hoogste, die staat nu op 63.
3: Ik zeg, oeh,
0: oerend hard.
3: Ik zeg,

0: Prachtig. Rutger Kot hoorde je, Leun op mij, op 62.
1: De Radio Noordzee, top 750.
0: En eigenlijk is het jammer dat hij niet op 66 staat... want dat is de leeftijd die Rutger Kot eerder deze week namelijk bereikte. En daar is het trots op. Op Instagram is een behoorlijk mooie foto van Rutger Kot te zien... die lekker in een zwembad ligt. Met daarin drijvend grote letters met Happy Birthday Rutger Kot. Ja, nou, mocht je denken, 66, dat is bijna de pensioengerechtigde leeftijd... dan zal ze er binnenkort wel mee stoppen... Nou, zeker niet. Eerder dit jaar kondigde ze nog aan... dat ze zeker tot haar 80ste door wil gaan. Dus voorlopig zijn we gelukkig muzikaal gezien... nog niet van Rutger Kot af. Je hoorde Leun op mij in de Radio Noordzee Top 750... op deze vrijdagmiddag. Onderweg naar de ontknoping, de nummer 1... hoor je vanmiddag iets voor zevenen bij René Verkerk. Maar tot die tijd nog heel veel moois te gaan, gelukkig. Robert van Hemert hoor je zometeen met Mona Lisa. En eerst op 61. Jong talent, Cloud. Dit is...

0: prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
5: Sportlife. Sportlife. Sportlife.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met op dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Morgen om 9:30 op 6.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
14: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
15: Koekoek.
16: Lulu.
15: Gek.
14: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
17: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
18: FOMAR, voordeelmarkt.
19: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
20: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch.

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Thijs Bennema. Het begint er steeds meer op te lijken dat zich een familiedrama heeft afgespeeld in het Gelderse Eerbeek. Daar werd vanmorgen vroeg een dode jongen van 12 gevonden. Een vrouw die daar ook woont is opgepakt. Volgens de Telegraaf is dat zijn moeder die psychische problemen heeft. Het gezin zou uit Syrië komen. De politie heeft gisteravond nog een wapen gevonden in de buurt van Overasselt. Ze doen nog onderzoek in de omgeving na het geweld van afgelopen week. Wat voor wapen het is en waar het is gevonden kunnen ze niet zeggen. Ook wordt inwoners gevraagd te helpen. Als ze een verdacht voorwerp vinden, moeten ze dat bij de politie melden. Een vrouw moet 4 jaar de cel in voor het doodsteken van haar 77-jarige huisbaas. En ook kreeg ze TBS. Ze werkt als sekswerker en huurt het tuinhuis van een man in Amsterdam. De twee kregen ruzie waarop de vrouw vertrok zonder huur te betalen. Toen ze terugkwam om te praten, liep dat uit de hand en stak ze hem neer. Delen van de begroting, die over 1,5 week bekend wordt, lekte deze week al uit. En premier Jette gaat daar aangifte van doen. Dat doe ik altijd als er iets uitlekt, zei hij. Maar hij gaf ook aan dat zoiets vaak weinig oplevert. Jette wil met de Kamer wel afspraken maken over stukken die onder embargo worden gegeven. Vanmiddag trekken er flinke regenbuien over het land. Later klaart het vanuit het noorden op. Vanavond valt lokaal nog een bui, maar op veel plaatsen is het droog met opklaringen. Het wordt zo'n 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Deze week alleen de grootste Nederlandstalige hits. De Radio Noordzee Top 750. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Luc van den Braak. Radio Noordzee. 59.

0: Langer Hart op 58.
1: De Radio Noordzee Top 750.
0: Ultieme meezinger zo richting het weekend. Hè. Als je dit weekend ergens de kroeg in gaat of een cafeetje gaat bezoeken, dan denk ik zomaar dat je hem ook wel voorbij hoort komen. En dus terecht genoteerd in de Radio Noordzee Top 750. Was dit het dan qua Rob de Nijs in de lijst? Nee, zeker niet. Later vanmiddag nog het prachtige Het Wegt Zomer op nummer 19. Kortom, blijf lekker bij Radio Noordzee. Trap je vrijdagmiddag borrel af met de lijst met het allermooiste, allerbeste ooit gemaakte op een Nederlandstalig vlak. Zometeen hoor je Mo, de Frank Boeijengroep komt eraan. Das uit Nijmegen. En nu gaan we voor de tweede keer in drie kwartier naar de hoofdstad. Want zo even hadden we Flemming met Amsterdam. En ja, hier wordt ook iemand bezongen die uit Amsterdam komt. Door Crisscross Amsterdam, André Hazes en Tabitha. Nu genoteerd op nummer 57.

0: heb jij gedaan?
1: De Radio Noordzee, top 750.
2: Radio Noordzee.
1: 55.

0: De hoogste van 9 noteringen voor Frank Boeien. Dit keer met zijn groep. Je hoorde Kronenburg Park.
1: Top 750.
0: Op 55 in die Radio Noordzee top 750. Zeg, ben je een beetje een songfestival liefhebber? Ja, vond je het jammer dat we als Nederland dit jaar niet meededen? Ja, kans wordt steeds kleiner dat we volgend jaar wel meedoen. Want de Avrotros heeft inmiddels het takenpakket gewoon teruggegeven aan de NPO. Zoek maar iemand anders. Ja, het is maar de vraag of dat gaat lukken. We gaan nu even terug naar het jaar waarin we wel meededen. Hoewel, hij werd uiteindelijk gedisqualificeerd. Nou ja, dan weet je denk ik wel over wie ik het heb. Het is de man die ons wel een klein beetje energie gaat geven op die vrijdagmiddag richting het weekend. Joost op 54, Europapa.
2: Let's come together.
3: Europapa, Europapa.
2: It's now

0: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: Deze week is het de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
8: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
9: en de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
8: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
14: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, ze komen altijd kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
21: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
22: nu
21: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
22: Nu halen, hè? Dus niet straks.
23: Fans van voordeel.
21: Aldi.
24: Mama. Mama. Mama.
25: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
24: Mama, een kleurplaat.
25: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
21: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Krokie Chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
22: Nu halen, hè? Dus niet straks.
23: Fans van voordeel.
21: Aldi.
24: Mama.
26: Kijk nou, je zit naast papa.
25: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
27: Dit is de muziek van Radio Noordzee. Nee.

0: de top 750 met de Frans-Duits op 52.
1: Top 750.
0: Eigenlijk een extra Hazesliedje, hè, zou je kunnen zeggen. Want oorspronkelijk is het van de oude meester, de grootmeester André Hazes. Frans-Duits hoorde je op vrijdagmiddag bij Radio Noordzee. Hoe is het met de vrijdagmiddagborrel? Is hij al begonnen? Nou, mocht dat niet zo zijn, zou ik zeggen, hoppakee, ontkurk de fles. Laat het mandje met de bitter garnituur maar vast te zakken, want we gaan richting 3 uur. Kortom, dat weekend mag wel gevierd worden, toch? Hey. En het wordt ook nog een lekker weekend met zon en droge periodes. Nou, dat is prima, toch? Vrijdagmiddag, de muzikale omlijsting is van Radio Noordzee. De top 750, met zometeen de koningin van dit moment. Wie het is, hoor je zo, na het goede doel op 51.

0: koningin van dit moment.
1: De Radio Noordzee Top 750.
0: Roxy Dekker, je hoorde jouw idee op nummer 50. En die koningin is er met recht, want ze staat deze dagen 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome in Amsterdam. Daarmee is ze de eerste vrouwelijke Nederlandse artiest die dat voor elkaar krijgt. En dan denk je, nou, dan zal de koek voorlopig wel op zijn. Nou, zeker niet. Gisteren kondigde ze namelijk aan dat ze in april van het volgend jaar in de Johan Cruijff Arena gaat optreden. Ongelooflijk. Ja, daar kunnen zo'n beetje 70.000 mensen in tijdens een optreden van een artiest. Dus met recht gaat de carrière van Roxy Dekker alleen maar omhoog. Je hoorde jouw idee bij Radio Noordzee op vrijdagmiddag. Zometeen Jaap Rezema. Die doet het op zijn Vlaams met Pommelien Thijs. Amai zeg. Nu wij niet meer praten, hoor je zometeen naar Donnie en Marco Schuipmaker. Hier mag alles op 49.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
3: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
6: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
7: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
8: Het gaat online dus helemaal los.
7: ...tot de meest juicy gesprekken. Met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanaf maandag 7 september om 7:15 bij Net5.
9: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Let's
4: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: van Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. Een man uit Hilversum heeft in Marokko een hogere straf gekregen dan in Nederland. Hier was hij veroordeeld tot 6 jaar cel voor onder meer drugshandel, maar hij sloeg op de vlucht naar Marokko. Daar werd hij opgepakt en kreeg hij 8 jaar. Het bedrijventerrein in het Noord-Hollandse Zwaag, waar een dode en zwaar gewonde vielen door een chemische stof, is weer vrijgegeven. De stof is niet gevaarlijk voor de omgeving, zegt de politie. De 2 werknemers van een coatingbedrijf kwamen in contact met de stof. Onderzocht wordt of het ongeluk iemands schuld was. Op de beroemdste brug van New York, de Brooklyn Bridge, is een man doodgeschoten door de politie. Volgens Amerikaanse media was die suïcidaal. De politie wilde hem helpen, maar toen kwam die met een mes op ze af. De brug is dicht en mensen mopperen erover op social media. Een vrouw die vastzat omdat ze Marco van Basten zou hebben gestalkt, is vrijgelaten omdat ze in de war is. Ze gaat naar een kliniek en krijgt dan psychiatrische zorg. Ze zou van Basten maandenlang zijn gevolgd en hing rond bij zijn huis. Ze dacht dat ze hem moest redden van zijn vrouw, die zogenaamd door de duivel was bezeten. Het wordt op de meeste plekken weer droog en vanavond klaart het op. Vannacht een enkele bui en het koelt af naar 15 graden. Morgen is er af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Deze week alleen de grootste Nederlandstalige hits. De Radio Noordzee Top 750. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Luc van den Braak. Radio Noordzee. 46.

Je hoorde Sterrenstof, genoteerd op nummer 45 in de Radio Noordzee Top 750. Goedemiddag, wat fijn dat je erbij bent. Mijn naam is Luc, onderweg naar de ontknoping van die Top 750. Iets voor 7 uur hoor je de nummer 1 bij René Verkerk in de middagshow. Mocht je willen meelezen, dat kan radionoordzee.nl. Maar ik kan je ook gewoon vertellen dat je zometeen Guus Meeuwis gaat horen. John de Bever komt eraan. En nu de band die 2 keer genoteerd staat. We hebben ze al gehoord op 489 met Blauw. En het leuke is, deze band kun je sinds dit jaar weer live op het podium zien. Want The Scene, daar heb ik het over. Ja, die hebben een jaartje of 10 de instrumenten aan de wilgen gehangen na het treurige overlijden van T. Lau. Maar Siep van de Ploeg van de Kast is tegenwoordig de nieuwe zanger van The Scene. Ja, ze zijn in mei begonnen met optreden op wat festivals. Later komt er nog een clubtour aan, dus The Scene is helemaal terug. En uiteraard ook genoteerd in de Top 750. Terecht hoog op nummer 44. The Scene nu bij Radio Noordzee op vrijdagmiddag. Dit is Iedereen is van de Wereld.

0: De Radio Noordzee Top 750. Radio Noordzee. 43.
1: Ik sta er wat naar mijn glas en zo voorkom ik

0: met jou.
1: Hij zong het bij de uitvaart van André Hazes in 2004. En daarna werd het een enorme hit voor Guus Meeuwis. Geef mij je angst, hoorde je op nummer 42. Al ken je het origineel uiteraard ook.

versie ook in de lijst, maar die hebben we al gehoord op 540. Dus de versie van André Hazes. Vrijdagmiddag, zometeen Goldband, Noodgeval komt eraan. En deze twee heren staan er ook met regelmaat in. En terecht, recht uit Volendam, Nick en Simon. De Soldaat, nu op 41.

0: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
5: Smint. Boost yourself.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
10: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dicht bij die €100.000. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow.

0: of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
2: Nu halen, dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
5: Coco.
6: De Lulu.
5: Gek.
4: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
1: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
7: 200% puur Hollands.
3: Radio Noordzee.
7: 39.

0: hier.
1: Radio Noordzee, top 750.
0: Marco Borsato hoorde je. Hij heeft de meeste noteringen in de Radio Noordzee top 750. 28 keer, maar liefst ongelooflijk. En dit een van zijn grote hits uiteraard. Binnen op 38 hoorde je in de Radio Noordzee top 750. Betekent dat dan ook dat we hem hierna nog gaan horen? Nou ja, als je 28 keer genoteerd staat, dan moet dat haast wel, zou je zeggen. En dat klopt, Ik leef niet meer voor jou, ga je later vanmiddag nog horen. En op nummer 6 staat het prachtige Dochters. Dus kortom, hou de radio lekker aan voor nog meer moois. En ja, zou 2027 het jaar worden waarin Marco Borsato dit allemaal weer een keer live gaat zingen? Er gingen wat geruchten, hè, over de Vrienden van Amstel en een eigen concertreeks in Ahoy, maar wordt tot op heden allemaal nog ontkend. Nou, mocht daar nieuws over zijn, dan hoor je dat uiteraard meteen hier bij Radio Noordzee. Wij zijn 200% puur Holland. Maar zometeen nog sneller en Maan blijven slapen. Misschien wel het themaliedje van je aanstaande weekend. Ja, zou zomaar kunnen. En eerst Volendam's Finest. Onlangs nog een dikke concertreeks aangegeven. Jan Smit, deze zong hij uiteraard ook. Als de morgen is gekomen, nu op 7.

0: nog vaker.
1: Snelle en Maan blijven slapen op 36.
2: Top 750.
1: Bijna 4 uur, zometeen hoog tijd om het weekend officieel af te gaan trappen. En dat doe je uiteraard met de mannen van de middagshow. René Verkerk, zometeen als captain van het hele schip. En natuurlijk zijn er ook raadsels om 4:10. De raadsels met Benno. Kortom, je weekend lachend beginnen doe je zometeen hier bij Radio Noordzee. Ik heb Stef Eckel en René Kars nog voor je zometeen. En eerst...

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv.

0: Waar wacht je op?
1: NHA.nl.
2: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
3: Ik heb hier de biefstuk Bali.
4: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
3: Geniet ervan.
2: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: De energietransitie is onmogelijk.
7: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
5: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
8: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek. Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
8: Nu.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
2: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Overasselt is nog een woning gesloten voor de veiligheid. Er was daar een explosie in dezelfde nacht dat er bij een andere woning iemand werd doodgeschoten. Volgens lokale media zijn de bewoners familie van elkaar en is eentje een veroordeelde crimineel. De woning die nu is gesloten blijft 2 weken dicht, de ander een jaar. In Overasselt is nu een informatiebijeenkomst voor de inwoners over de dodelijke schietpartij en de bedreigingen. Tot 7 uur vanavond kunnen ze praten met gemeente, politie en slachtofferhulp. Voor het geweld zijn 34 verdachten opgepakt, 2 zijn vrijgelaten. Gisteravond werd in het dorp nog een wapen gevonden. 3 jongens die vorig jaar meededen aan de rellen op het Malieveld zijn veroordeeld. Ze gooiden dingen naar de ME. 2 krijgen een taakstraf, eentje 2 dagen cel in de jeugdgevangenis. Ook moeten ze allemaal rond de €200 schadevergoeding betalen aan de gewonde agenten. FNV-voorzitter Hans Spekman vindt de uitnodiging van minister Veilbrief om te praten over de sociale zekerheid echt onzin. Wat is dat voor een flaptrol, zei Spekman in Rotterdam bij de staking van havenwerkers. Volgens hem weet Veilbrief heel goed dat praten niet genoeg is en probeert hij alleen maar mooie sier te maken. Het wordt op de meeste plekken weer droog en vanavond klaart het op. Vannacht een enkele bui en het koelt af naar 15 graden. Morgen is er af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Een drukke vrijdagmiddagspits heeft natuurlijk te maken met de regenbuien die over Nederland trekken. 75 vertragingen, dit zijn de 3 belangrijkste. De A15 Nijmegen-Gorkum voor de brug over de Linge, 1,5 uur. De A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen voor Schravenpolder, 34 minuten. En de laatste voor nu, die vind je op de A73 Maasbracht-Nijmegen voor Haps. Daar is een ongeval gebeurd en vertraging is 3 kwartier.
3: Laatste 33, hè? In de lijst.
2: Ik vind het jammer.
3: Ja, jammer, het gaat in 1 keer hard.
2: Ja, man.
3: Het is de finale dag, onderweg naar de ontknoping.
0: Deze week alleen de grootste Nederlandstalige hits. De Radio Noordzee Top 750. 200% puur Hollands.

0: Menno, het geeft helemaal niks dat je zo hard mee zat te zingen. Laat ik het zo zeggen, iedereen die niet meezingt moet voor 7 zijn paspoort inleveren.
1: Top 750.
2: Gaat vanzelf.
0: Het gaat vanzelf. Ja, het geeft ook niet. Weet je wel, normaal gesproken staat daar wel een soort van de doodstraf op. Maar tijdens zo'n Radio Noordzee Top 750 maakt het allemaal niks uit. Is het ook bijna verplicht om al die tracks mee te zingen. Walter Kroes en Viva Hollandia staat op 32. Zijn eigen real life serie is in de maak. Wordt zo'n beetje dit najaar verwacht. Het geeft een inkijkje in het leven van Wolly, natuurlijk zijn vrouw Tessa. En het samengestelde gezin ook maken we kennis met de kinderen dus. Pamela Summer, Walter Junior, Sue Thomas en al hun partners. Nou, is dat niet enig?
2: Dat vind ik wel heel interessant.
0: Is leuk toch?
3: We gaan niet op vakantie met Connection.
0: Ja, die hebben
3: wel een bus
0: grote bus nodig. En natuurlijk ook het nieuwe leven in Spanje, waar ze natuurlijk nu nieuw eigen familiehuis aan het inrichten zijn.
3: Heerlijk.
0: In het najaar te zien bij TLC en HBO Max.
1: Radio Noordzee. Top 750.
0: Ja, de laatste loodjes van de lijst. Dat was de hele week. Volle bak genieten. Ja, we zijn er nog niet. We hebben tot 7 uur, hè. Dus,
3: Als het aan mij lag, hadden we tot volgende ochtend 7 uur door kunnen.
0: Ja, we hebben nog wel
3: lekker een lijst, man.
0: Hey, we hebben er nog 31 te gaan, hè, dus geen paniek.
3: Gelukkig, man.
0: Het luisteren naar deze lijst kan leiden tot acute gezelligheid. We reizen de komende uren nog van de Amsterdamse Jordaan tot de Limburgse heuvels. Dus het gaat alle kanten aan.
3: Dat is een mooie reis.
0: Ja, en laten we er niet zomaar aan voorbij gaan. De wekelijkse 48-uurs proefperiode van totale vrijheid is ook officieel ingegaan. Mooie dagen om het Olympisch record niets doen te gaan verbreken.
2: Ja.
0: Ja, het weekend staat ook nog voor de deur.
2: Ja.
0: Lekker.
2: Ja. Ja.
0: Nou, dat voelt altijd goed. Dat is goed.
2: Ja, inderdaad.
0: Hey, en daar zit hij.
3: Onze.
0: Ja.
3: Ja.
0: Onze medisch wonder.
2: Nou,
0: het officiële wandelende antwoord op de herfstdip. Onze eigen interne zonnestraal.
3: Oh.

0: jongen.
1: Ja, en dan ben ik ook nog door de regen gekomen.
0: Het was een taaie rit, denk ik.
1: Zo, een storm die op.
0: Ja, het ging hard.
2: Is een biro niks voor jou, Menno? Zo'n karretje met een dakkie?
0: Ja, zo'n bierootje.
1: Oh ja. Zo
2: kun je gewoon droog naar je werk.
1: Oh ja.
0: Daar heb je geen rijbewijs voor nodig, denk ik.
1: Ik zag het toch wel vanochtend een beetje voor me. Ik dacht, oké.
0: Ik denk dat elk schoolgaand kind in Laren en Blaricum wel een biro heeft.
1: Ja, je rijdt er heel veel rond.
0: Ja. Hé, Menno, op de valreep van deze harde week. Toch nog even een mooi verhaaltje speciaal voor jou.
1: Oh.
0: Mooi verhaaltje.
1: Kijk.
0: Het leven kent allemaal mooie verhalen, maar dit is echt een prachtig verhaal.
1: Ben benieuwd.
0: Ik zet even een ander orkest speciaal voor jou aan.
1: Oh.
0: Het gaat namelijk over een meisje.
1: Oelala.
0: En dat meisje zit nogal sip in een café voor zich uit te kijken.
1: Oh.
0: En te zuchten. Dat is echt aandoenlijk bijna. Een stoere jongen gaat naar haar toe en vraagt... Hey, wat is er aan de hand? Het meisje zegt, nou... ik zou zo graag mijn zus eens bezoeken in Zuid-Afrika... maar de bootreis is veel te duur.
1: Oh,
0: zegt de jongen, dat komt mij goed uit... want ik ben namelijk matroos. En ik wil je best in mijn plunjezak het schip opsmokkelen. Dus de meisje denkt, dat zou natuurlijk geweldig zijn. Maar ja, wat moet ik daar allemaal voor doen?
1: Oh, ja.
0: Nou, zegt de jongen, ik kom jou elke avond kom ik jou wat eten brengen.
1: Oh.
0: En als je het dan niet heel erg vindt... dan kom ik gewoon nog even een half uurtje heel dicht tegen je aan liggen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Want ze dan, de gevolgen zijn natuurlijk niet te overzien dan.
1: Nee.
0: Dus dat meisje denkt even na en zegt, nou, dat is wel goed.
1: Mm.
0: Dus het meisje wordt het schip opgesmokkeld.
1: Ach.
0: En elke avond komt de matroos haar eten brengen. Ja, en blijft dan een half uurtje bij haar liggen. Alle gevolgen van die natuurlijk. Hè. En na 3 weken, dat meisje vindt de reis op zich best wel wat lang duren. Dus ze besluit eens naar boven te gaan. En boven gekomen ziet ze de kapitein lopen.
1: Oh.
0: En ze vraagt hem, kapitein, duurt het nog lang voordat wij in Zuid-Afrika zijn?
1: Ja.
0: Menno. Wat was het antwoord van de kapitein, denk jij?
1: Ja, maar wie ben jij? Wat ben jij voor verstekeling?
0: Dat kan, want de kapitein had natuurlijk geen notie van
1: haar
0: aanwezigheid of zo. Dus dat zou een heel logisch antwoord zijn. Maar dat is niet wat de kapitein zegt.
1: Zuid-Afrika, we gaan naar Antarctica.
0: Dat zou ook kunnen. Nee,
2: eindje uit de richting.
0: Ja, een beetje gek wel, maar wat zou het antwoord van de kapitein zijn? Het kan alle kanten uit. Het
1: kan alle kanten uit.
0: Ja.
1: Daar zijn we al voorbij gevaren.
0: De kapitein zegt, Zuid-Afrika,

0: Als Bauer.
1: 750.
0: Welkom bij de muzikale Febo van de Nederlandse popmuziek. We hebben de archieven opengetrokken en 750 muzikale hoogstandjes achter die luikjes vandaan getoverd. Ja, het is wel feest, hè, deze week. Onvoorstelbaar. Van de absolute iconen die de Johan Cruijff Arena plat speelde, tot de eendagsvliegen die we stiekem allemaal nog woord voor woord kei en keihard meeblerren.
1: Radio Noordzee, top 750.
0: Fransje Bauer, heb je even voor mij. Prima plekje voor hem. Hij heeft rugnummer 30 gekregen dit jaar. Nou, de deur zwiept open en wie komt daar binnenlopen?
2: Frans! Geweldig.
0: Klopt het nou, Frans? Dan moet je ons maar eens even uit de doeken doen dat deze track eigenlijk voor heel iemand anders bedoeld was, eigenlijk al iets. In het begin, helemaal in het begin.
2: Deze track heeft een aantal hele bijzondere dingen. In de eerste plaats was het ooit bedoeld voor Jody Benal. En ik was die dag in de studio dat Jody Benal samen met zijn manager Wout van Doleweert naar het Arnhemse kwam afreizen om het liedje te beluisteren. En ik was eigenlijk toen ik het liedje hoorde, voordat ze kwamen, al helemaal verliefd op het liedje. En ja, ik had al gevraagd, zou ik het mogen zingen? Maar dat mocht natuurlijk niet, want het was bedoeld voor Jody Benal, die net een mega hit had met Kissy Canon. Nou, ik was in de studio aan het zingen met andere liedjes. Bespreking is geweest. En ik vroeg, gaat het liedje naar Jody? Nee, ja, ze vond het liedje niet leuk. Nou, ik zeg, mag ik het dan opnemen? Nou ja, prima, dan mag jij het zingen. Dus ik heb het liedje die dag opgenomen. Ik was helemaal gelukkig. Ik heb het ook diezelfde dag opgenomen. Ja. Zodat ik echt zeker wist dat het mijn liedje zou zijn. Nou, toen kwam het album uit in die jaren. Toen kwam mijn eerste andere single uit, niet Heb Je Even Voor Mij. Mijn tweede single werd Heb Je Even Voor Mij en dat werd een flop.
0: Oh.
2: Dat deed het eigenlijk niet.
0: Nee.
2: Dus we waren eigenlijk min of meer in die jaren in paniek. Want het was eigenlijk mijn eerste uitstapje naar een wat brutaler Frans. Hè? Want ik was eigenlijk bekend van Dag en Duizend Dromen. Ver aan de hemel gaan, op Rode Rozen. Nou, op een gegeven moment kwam er een tv-producer, Reinoud Oerlemans.
0: Oh ja, ja, ja.
2: En die had het idee om met mij een soort real-life soap te maken. Ik wist niet eens wat het was. Ik dacht van, wie heeft daar nou interesse in om mij te zien? Nou, zo gezegd, zo gedaan. En mijn manager zei van, ja, waarom zou het niet eens proberen? Voor hetzelfde geld vinden mensen het leuk. 1 aflevering, werden de 2, werden de 3. Toen kwam ene Gabri Buitelaar, die het programma achter de schermen in elkaar draaide. Die zei van, ja, we hebben eigenlijk een lieder nodig. Hebben jullie niet een leuk liedje?
0: En toen kwam die weer boven.
2: Waarop ik zei van, nou, heb je even voor mij heb een aantal klappen. Pong, pong, pong, pong.
0: Rapapapapapam.
2: Ja, en sinds die dag,
0: ja,
2: toen de eerste aflevering was geweest. Nou, vanaf die dag is het geschiedenis. Iedereen in Nederland, de eerste aflevering keken volgens mij iets van bijna 4 miljoen mensen.
0: Ja, dat is niet normaal, hè?
2: En daarna, jong, oud, nog. Ik ben nu 25 jaar verder. En iedereen zingt het liedje mee. Kinderen
0: van 10 jaar.
2: Iedereen.
0: Ja, dat is een ongelofelijke soort van aantrekkingskracht van heb ik jou daar, hè?
2: Het is niet te geloven. Het liedje verveelt ook nooit.
0: Nooit. Maar zelfs in 2017, Mick Jagger.
2: Mick Jagger heeft het ook nog gedaan. Ik zat op de bank. Ik hoorde dat Mick Jagger het deed. Ik ben volgens mij gewoon een half uur oud geweest. Ja. Ze hebben mij bij moeten maken.
0: Ja, Maris moest mond-de-mondbademing toepassen.
2: Wat voor een eer is dat? Ja, dat ik ook ontzettend leuk vind, is dat ook heel veel mensen die Nederlands leren spreken, luisteren dit liedje.
0: Ja.
2: En ja, dan kom ik ook heel vaak op plekken dat ze zeggen, hey Frans, ik heb jouw liedje heb ik Nederlands leren praten. Ja, het liedje verbroedert. Het verbroedert jong en oud. Het verbroedert alle afkomsten. En dat is gewoon, denk ik, heel uniek aan dit liedje.
0: Nou, het is jouw grootste hit dit jaar in de Radio Noordzee Top 750. We hebben er weer van genoten op plekje 30. Frans, onwijs tof dat je er even over kwam praten, jongen.
2: Dankjewel. Groetjes.
0: Mooi weekend, hè?
2: Doei, doei.
1: De Radio Noordzee Top 750. 29.

0: ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
3: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
4: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
8: Nu halen, dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
12: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match. En ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
13: De energietransitie is onmogelijk.
14: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
17: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
19: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win. Vakantie.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Tastia, van Jumbo.

0: van Noordzee. Finale dag Radio Noordzee Top 750, nog 28 rammers te gaan.
1: Aftellen.
0: Oh jongens, ja, en dan is het zometeen 7 uur. En dan moeten we allemaal het hele weekend afkicken, want dan is hij er niet meer. Ja, neem niet weg dat...
1: Ik kijk er wel tegenop.
0: Ja, het is altijd wel, ja, weet je, alsof je afscheid neemt van een leuk feestje of zo.
1: Dat ja.
0: Maar voorlopig laten we ons niet van de wijs brengen en hebben we er nog een heleboel te gaan. Het is vanavond en vannacht op de meeste plekken droog. Het klaart zelfs een beetje op.
1: Oh.
0: Graadje of 15. Morgen af en toe een zonnetje erbij. Wel kans op een buitje en de temperatuur komt uit op 20 graden.
2: Radio Noordzee. Verkeer.
1: 73 vertragingen meldt Flitsmeister. Dit zijn de drie belangrijkste. Begin op de A2 Utrecht Den Bosch voor de Lingenbrug. Een half uur. De A2 Utrecht Den Bosch voor de Waardenburg. 26 minuten. En laatst is de A73 Maasbracht Nijmegen voor Haps. Daar is je vertraging ook 26.
0: Hey, luister. Kobus vrij vandaag. Ja. Nicola Ruis op vakantie. Ja, ja. Je moet...
2: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
0: Dat heb je wel eens eerder gedaan, het nieuws voordragen... en daar waren we helemaal niet ontevreden over.
1: Nou, zal ik het dan nog een keer gaan doen?
0: Ja. Ja.
1: In Overasselt is nu een informatiebijeenkomst voor de inwoners... over de dodelijke schietpartij en de bedreigingen van de afgelopen dagen. Tot 7 uur vanavond kunnen ze er praten met gemeente, politie en slachtofferhulp. Voor het geweld zijn 34 verdachten opgepakt, 2 zijn vrijgelaten. Gisteravond werd in het dorp nog een wapen gevonden... 3 jongens die vorig jaar meededen aan de rellen op het Malieveld zijn veroordeeld. Ze gooiden dingen naar de ME. 2 kregen een taakstraf, 1 kreeg 2 dagen cel in de jeugdgevangenis. Ook moeten ze allemaal rond de €200 schadevergoeding betalen aan de gewonde agenten. En elke werkdag rijden er gemiddeld nog tussen de 500 en 550 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug. Van 17 tot en met 21 augustus deelden motoragenten tijdens een handhavingsactie 215 boetes uit. Via de camera's van de Rijkswaterstaat kunnen sinds 1 september naast Nederlandse ook Belgische en Duitse en Zwitserse kentekens worden beboet. Elke vrachtwagen die toch over de weg rijdt krijgt een boete van €500.
0: Oké.
1: Dat was het.
0: Is dit ook helemaal zo'n nieuwstem op Valmond?
1: Nee, maar dat klopt. Maar als ik verkeers moet regelen, ga ik ook in een hesje staan. Ik ben zo'n chameleon.
0: Chameleon? Ja. Ben jij weer keurig gedaan, jongen. Het valt me helemaal niet tegen. Lekker.
1: Nou, gelukkig maar volgende uur weer.
0: Welkom bij de ultieme muzikale polonaise door de Nederlandse popgeschiedenis. 750 hits van eigen bodem. Met nog 28 knallers te gaan. Doe maar op plek 28. Dit is Belle Hélène.

0: een defibrillator of niet? Want goddonderje!
1: Het is snolle bolletjes. En van links naar rechts in de lijst.
2: En voor adem komen, hoor.
1: Jongens, we moeten zelf ook even aan de beademing, ben ik bang. Het is gezellig druk ook in de Radio Noordzee-app. De officiële app.
2: Mag ik wel zeggen, ja.
1: Niet op je telefoon. Ga dat als de wie de weer ga even regelen.
2: Hij is gratis, hè?
1: Zo zie ik een oude bekende van ons in één keer binnenkomen.
2: De broodpiloot.
1: Ja, Frenske.
2: Frenske, de broodpiloot.
1: Ja, en Frenske zegt ook in de Radio Noordzee-app... wat een vertrouwd klinkende bende weer... Hij moet nog even wennen aan alle Nederlandstalige hits die wij natuurlijk draaien. Maar dat moet alleen maar bevallen, dat kan niet anders.
2: Zeker,
1: dat
2: het is iets anders. Waar je eenmaal instapt en dan word je ondergedompeld in een warm bad... en je wilt er nooit meer
1: weet
2: uit.
1: Je, Frenske, het voordeel is van al die Nederlandstalige hits... dat je op maandag, op dinsdag, op woensdag... je hebt elke dag het gevoel dat het vrijdagmiddag is.
2: En je kunt ze altijd meezingen.
1: Altijd, dat is ideaal. Heerlijk. Je kan het ook verstaan. Dat is
2: ook nog.
1: Ja, ook zeker. Onderweg naar de ontknoping. Wie staat er zo meteen op nummer 1? Nou ja, laten we hopen dat het niet Queen is met Bohemian Rhapsody.
2: Maar dan gaat er iets mis.
1: Dan gaat er iets mis. En ook Leon zegt in de app... ja, ik kijk er al enige tijd naar uit. De nummer 25 in de Radio Noordzee Top 750. Wat ik dan ook wel weer heel goed kan begrijpen. Hè. Wat een ongelofelijke klassieker is dat, hè, Leon? Dit is Boudewijn de Groot en Avond.
3: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken... en te hopen dat je lichten...

0: jaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo.

0: voor maar 1,79.
1: Lidl, je verdient het.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Smint.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
4: Smint. Boost yourself.
3: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Morgen om 9:30 op 6.
10: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er één voor in de boeken.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Nog 309.000.
14: Oké, elektrisch en garantie?
15: 7 stuur.
14: Alcantara bekleding.
16: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
17: Kijk eens, gevonden.
16: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
18: Deze week in de bonus, Optimal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker kassa die mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
20: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
19: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
22: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
23: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
22: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
24: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
25: Loco.
26: De Lulu.
25: Gek.
24: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
27: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Arnhem zijn 5 rechters bezig met de groep gewapende mensen die van de week werd opgepakt in Overasselt. Ze worden voorgeleid en er wordt bepaald of ze langer vast blijven zitten. Het is volgens justitie een enorme logistieke operatie en gaat deels via videoverbindingen. Ze worden allemaal verdacht van moord en wapenbezit. De dood van een jongen van 12 in het Gelderse Eerbeek heeft de burgemeester diep geraakt. En volgens hem heeft het ook grote impact op buurtbewoners en andere betrokkenen. De jongen werd vanochtend doodgevonden in een huis en er is iemand aangehouden, volgens lokale media zijn moeder. Rusland heeft het gebouw van de Oekraïense Veiligheidsdienst aangevallen met een drone. Het staat in het centrum van Kiev. Ook een restaurant is geraakt en er zijn 7 gewonden. President Zelensky zegt dat het wel laat zien dat Rusland geen vrede wil. Want er zou juist weer worden gepraat. Veel vrachtwagenchauffeurs trekken zich nog steeds niks aan van het rijverbod over de Merwedebrug bij Gorinchem. Elke werkdag gaan nog altijd meer dan 500 trucks over de verzwakte brug, meldt Rijkswaterstaat. Het vrachtwagenverbod geldt sinds juli. Overtreders krijgen €500 boete. Opklaringen en vannacht weer een enkele bui. Het koelt af naar 15 graden. Morgen is er af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: 59 vertragingen, meldt Flitsmeister. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Waardenburg, 3 kwartier vertraging. Ook op de A2, maar dan de andere kant op voor Zaltbommel, 1,5 uur. En de laatste die vind je op de A73. Die gaat van Maasbracht naar Nijmegen. En voor Kuik is je vertraging 23 minuten.
0: Radio Noordzee. Deze week alleen de grootste Nederlandstalige hits. De Radio Noordzee Top 750. 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu René Verkerk.
3: Radio Noordzee.
0: 23.
4: Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond. Wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Ah, uit de doos met de zinnige liedjes komt dit, hè?
2: Vechten tegen de tranen.
1: Claudia de Breij, zullen we de gevoelige snaar voor de zeker maar even afgeven?
2: Ja,
1: even één keer de... Zo.
3: Radio Noordzee. Top 750.
1: En mag ik dan bij jou? Op nummer 21 in de lijst. Gisteren gingen de try-outs van start. Van haar oudejaarsconferentie 2026.
2: Oh, dit doet zij, hè?
1: En ja, tot en met eind december toert ze door het land heen met haar cabaret-voorstelling. Aftrap was gisteren in het Werftheater in Utrecht. Ja, dat wordt...
2: Volgens mij best wel lang geleden dat een vrouwelijke cabaretier de oudejaarsconferentie.
1: Kijk, zij heeft het gedaan, natuurlijk toch? Ook al een paar keer gedaan ook, hè? Dus ze weet wel ongeveer hoe het in elkaar steekt.
2: Is het een carré, toch?
1: Volgens mij, ja, volgens mij. Ja. Nou ja, één ding weten we zeker.
2: Nou.
1: We liggen schuddebuikend op de grond, oudjaarsavond.
2: Ik denk dat ik de tissues ernaast ga zetten, hoor.
1: Dit?
2: Ja, van het lachen.
1: Lachen, gieren, ja. Vullen wordt dat met Claudia de Breij.
2: 100%.
1: Ja. Nog 2 uurtjes te gaan, nou ja. Iets korter zelfs nog, 1 uur en 3 kwartier. Voordat je de ontknoping hoort, de Radio Noordzee Top 750. Zet de bitterballen alvast maar in het vet. Hang de slingers op, de finale dag van de lijst. Een lijst zo Nederlands dat de rillingen over je rug lopen. We gaan echt in vogelvlucht van nou ja, diepgaande kleinkunst, zoals zojuist Claudia de Breij, waar je spontaan een kooltrui van aantrekt. Rechtstreeks naar de foute feestnummers, die pas na 5 bier draaglijk worden. Dat is zo'n beetje 750 keer het bewijs dat we ondanks ons chronisch gebrek aan ritme toch verdomd gezellige herrie kunnen maken. Hè?

0: laatste keer dat we hem hoorden. Althans, in de lijst, hè? Want anders zou
1: ik zou net zeggen, hij hoort toch bij 200% op ons thuis.
0: Nee, in de lijst. Dit was zijn grootste hit in de Radio Noordzee Top 750. Rob de Nijs op 19. Het werd zomer. Zometeen nog Suzanne en Freek op 17. Lichtje branden.

0: Dit is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met volgende week Jeffrey Kuipers. De Radio Noordzee Lunch. Maandagmiddag vanaf 12 uur. Radio
1: Noordzee. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwit Rijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
3: De mega-jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
6: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
8: NHA.nl. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
9: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice, nu voor maar 10 euro. Nog even lachen, denk aan de korting.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: 18+, speel bewust.
11: Ja.
12: Echt serieus?
11: Zo.
12: Wat een geld.
11: 18.000, potverdikke me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
14: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
15: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
17: nu
16: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
17: Nu halen, hè? Dus niet straks.
18: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
19: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Krookie Chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
17: Nu hou hè, dus niet straks.
18: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
19: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
12: Het klaart op vanavond. Vannacht wel kans op een buitje. Het koelt af naar 15 graden. Morgen af en toe een zonnetje. Wel kans op een bui. En de temperatuur ongeveer 20 graden.
0: Radio Noordzee. Verkeer.
20: 34 vertragingen meldt Flitsmeister nog. Dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Utrecht en Bosch voor Waardenburg. Daar is je vertraging 34 minuten. Het is flink mis op de A2 verderop. Eindhoven-Maastricht-Noord voor Valkenswaard. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging 1 uur en 4 minuten. En de laatste die vind je ook op de A2. Maar dan Den Bosch-Utrecht voor Zaltbommel. En daar is je vertraging 1.5 uur.
12: Maar eens even kijken of er nog wat interessants gebeurt in ons mooie landje.
0: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
20: De politie heeft in Portugal een kleine 5000 lachgasflessen in beslag genomen. Die werden gevonden na een drugsdeal in een loods en er zijn 2 verdachten aangehouden. Piep. En weer is op 2...
21: Ik hoor de piep niet.
20: Ah, daar is hij. Heel zacht.
21: Ja, heel zacht.
20: En weer is op 2 plekken ingebroken in brandweerkazernes. In Houten gingen dieven er vannacht vandoor met gereedschap dat gebruikt wordt om mensen te redden. In Almere sloeg een dief met lege handen op de vlucht nadat hij was betrapt. Er wordt de laatste tijd vaak gereedschap gestolen van de brandweer. Criminelen gebruiken het om in te breken. En vanaf 2028 moeten veel meer winkels statiegeldflessen en blikjes innemen. Het kabinet wil dat de innameplicht uitbreiden naar middelgrote winkels. Daarnaast zet minister Van Veldhoven van Klimaat van D66 haar voornemen door om ook zuivelflessen onder het statiegeld te laten vallen. Ondanks de zorgen van de supermarktbranche.
12: Hey, nog 16 te gaan in de Radio Noordzee top 750. 16.
20: Spannend billen knijpen.
12: Jazeker. En Samuel Welten hoor je nu met dat rugnummer. En echte liefde.

0: Het is Bloem.
1: Radio Noordzee. Top 750.
0: En even aan mijn moeder vragen. In Radio Noordzee top 750 op plekje 15.
2: Netjes.
0: Ja, jongens. Het gaat hard. Van de traanvloeiende smartlappen in de bruine kroeg tot de pomp om de beats op de grote festivalweiders. Deze lijst is het levende bewijs dat we als kikkerlandje misschien klein zijn, maar onze longinhoud nog altijd gigantisch.
2: Giga.
0: Ja, het mooie is, je zingt natuurlijk alles mee gewoon de hele week. En nou ja, als we pak een beetje ruim een uur de ontknoping, dan wordt het erepodium Radio Noordzee Studio binnengereden.
2: Moeten we het podium even indelen,
0: we zitten even in een tijdelijk onderkomen, dus het wordt een beetje passen en meten.
2: Maar gaat goed komen, toch?
0: We hebben de... Kijk, normaal is Kobus hier ook aanwezig, maar we hebben even de sta-opstoel van Kobus hebben we even naar buiten toe gereden. Dus we denken dat het allemaal wel moet gaan lukken zometeen. We gaan in ieder geval een poging maken. Een poging maken. Maat, jij bent een op en top Fries, een trotse Fries ben jij.
2: Ja.
0: Heb je wel eens gehoord van het dorp Greonterp?
2: Ik denk dat je het uitspreekt als Greonterp, maar...
0: Greonterp?
2: Nee, daar heb ik nog nooit van gehoord.
0: Greonterp?
2: Greonterp, ja.
0: Het huis in Friesland, waar schrijver Gerard Reven woonde en werkte.
2: Oh, heb ik gelezen, ja.
0: Ja, staat te koop nu. Ja. Staat te koop. Tientallen mensen hebben al een bezichtiging gepland.
2: Niet duur ook.
0: Nou ja, ik wil het zeggen, het komt natuurlijk niet alleen door de bekende oud-bewoner, als wel de scherpe vraagprijs van 185.000 euro.
2: Maar er moet nog wel iets aan gebeuren,
0: hè? Het is wel een klushuis, hè, natuurlijk. Ja. Er moet wel wat gebeuren. Weinig isolatie is weinig mee gebeurd. Gerard Reven, hij woonde er tussen 1964 en 1971.
2: Nou ja.
0: Hoe zeg je? Groenterp.
2: Groenterp.
0: Groenterp.
2: Groenterp.
0: Groenterp.
2: Het is wel een schattig huisje.
0: Groenterp. En wel geteld 30 inwoners. Ja, met 40 aanmeldingen voor de bezichtiging is de kans groot dat de file voor het open huis langer is dan het hele dorp zelf, denk ik.
2: Langs is dan de dorpstraat.
0: Maar de hele dorpstraat vast met al die bezichtigingen. Ik denk, nou, ik gooi hem er toch nog eventjes in. Jij als Fries vindt dat altijd leuk om eventjes...
2: Ja, maar een gevoel van thuis.
0: Ja, toch, vind ik ook. Dit is Tino Martin bij Radio Noordzee. De maan staat...

0: Radio Noordzee. Top 750.
1: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: ben ik nooit alleen.
1: Op 13 in dit geval een geluksgetal voor Miss Montreal in Radio Noordzee Top 7.

0: jouw skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Pas je eindelijk het perfecte

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
2: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: 5.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
2: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht.

0: geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. Alle verdachten die zijn opgepakt voor het geweld in Overasselt blijven nog zeker 2 weken vastzitten. Ze worden voorlopig als groep verdacht van moord. Wie er precies het slachtoffer heeft doodgeschoten, wordt nog uitgezocht. Er zijn ook nog 9 huizen doorzocht, waar is niet bekend. Kickbokser Badr Hari is voorlopig vrij en mag zijn rechtszaak thuis afwachten. Hij was dinsdag opgepakt voor onder meer bedreiging en belediging. Wat er vooraf was gebeurd, wil de politie niet zeggen. Badr Hari mishandelde eerder zakenman Koen Everink, die later werd vermoord, en zijn ex. In Portugal bij Rotterdam heeft de politie 5000 lachgasflessen in beslag genomen. Ze lagen in zeecontainers in een loods en werden ontdekt na een drugsdeal. Agenten hadden gezien dat in Ridderkerk de flessen vanuit een busje werden overgeladen. Een man en een vrouw zijn aangehouden. Max Verstappen heeft teleurgesteld in de 2e vrije training voor de Grand Prix van Italië. Hij reed de 9e tijd. Snelste was George Russell. In de 1e vrije training kwam Verstappen niet in actie en was Charles Leclerc de snelste. Morgen is de kwalificatie op het circuit van Monza en zondag de race zelf. Opklaringen en vannacht weer een enkele bui. Het koelt af naar 15 graden. Morgen is er af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Radio Noordzee, verkeer.
3: De vrijdagmiddagspits is gelukkig aan het afnemen. Er zijn nog 21 vertragingen en dit zijn de 3 belangrijkste. De A2 Utrecht en Bos voor de Martinus-Nijhoofdbrug. Je vertraging 22 minuten. Ook op de A2, maar dan voor Maastricht-Noord voor Leende. Daar is je vertraging 23 minuten. En de laatste, die staat op de A12 Utrecht-Oberhausen voor Zevenaar. En daar is je vertraging 26 minuten.
2: Radio Noordzee. Deze week alleen de grootste Nederlandstalige hits. De Radio Noordzee Top 750. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: Ja, op nummer 10, hè, dit programma.
1: Radio Noordzee.
0: Op Radio Noordzee. Gisteren trapten ze af in de Ziggo Dome. Vanavond staat ze er wederom. En morgen nog twee keer. Ze heeft gisteravond meteen bekendgemaakt dat ze volgend jaar de Johan Cruijff Arena gaat aandoen.
1: Dat is de eerste Nederlandse vrouw ooit ook die een soloshow doet in die arena.
0: Ongelooflijk. En gisteren deed ze dat daar in Amsterdam. In Ziggo Dome. En onze Lisanne en onze nieuwe stagiaire Daphne waren erbij aanwezig. Daphne was de avond gisteren bij Rossi Dekker.
2: Heel vet. Het was echt heel vet. Ja,
1: maakt... Hoorde het een beetje aan je stem ook.
2: Ja. Lekker nee, meegezongen. Nee, was het echt heel vet.
0: Wat maakte het zo vet?
2: Ja, het was gewoon zoveel dingen die je stiekem gewoon niet verwacht.
0: Ja.
2: Ook gewoon vuurwerk overal en confetti. Het was echt bizar.
0: Goeie gastoptredens.
2: Veel gastoptredens, zeker. Waren er echt veel, denk ik, een stuk of 5, 6.
1: Was haar vriendje er ook? Koen met bankzitters.
2: Ja, absoluut. Nou, ik kan het niet missen.
0: Nee, hij hoort er ook bij. Hè? Maar Lies, zij maakte natuurlijk gisteravond bekend daar in Amsterdam dat ze volgend jaar Johan Cruijff gaat doen. Dat deed ze op een hele ludieke wijze ook, hè?
3: Ja, dat was echt iconisch. Want helemaal aan het einde van de show begon er ineens een filmpje op het grote scherm. Ja. En daarin zag je dat ze naar de arena reed. En daar zag je Louis van Gaal, die met haar ging trainen.
0: Oh.
3: Nou, dat ging niet. Dat was niet echt een groot succes. En toen werd er op een gegeven moment een grap gemaakt van... nou ja, voetballen wordt hem niet. En dat Roxy zegt, maar ik kan hier wel zingen.
0: Oh, zo!
3: Nou, en de hele zaal ging los.
0: Ja.
3: Echt iedereen begon te gillen.
0: Ja.
3: Ja, het is natuurlijk echt super vet dat ze dat nu kan aankondigen na deze maalpalen, deze dagen.
1: Ja, maar dat gaat ze natuurlijk, die arena gaat ze makkelijk vol krijgen. Ik bedoel, je doet 3 keer Ziggo Dome, dan zit je op 45, of 4 keer. Nou, dan zit je al op 60.000 kaarten. Ja. De arena is 60.000.
0: Ja, en vergeet niet dat het ook nog even wordt aangejaagd door Videoland. Die gaan een serie maken, zeg maar, over de weg van Roxy Dekker naar het stadion, waar zij dan staat in april 2027. Hè?
1: Nou, vanaf de grachtengordel naar de arena is dat niet heel ver.
0: Is niet gek, want wanneer gaan die kaarten... Volgens mij maandag de eerste.
3: Oeh, ja, volgens mij maandag inderdaad. Ja,
0: maandag de voorverkoop, de pre-tickets.
3: Ja, je moet je daar wel voor inschrijven.
1: Oh,
3: ja. Dat wel. Ja. En dan, ik denk dat het nog moeilijk wordt om een kaartje te bemachtigen.
0: Ja, ja, het zal
3: moeilijk
0: zijn. Het
3: zou me echt niet verbazen als dit binnen een paar minuten weer uitverkocht is.
2: Geef max 5 minuten, denk ik.
0: 5?
2: Ja, max. 5 minuten. Ja, 5 minuten
0: digitaal. Ja. Wat is de beste track van Roxy Dekker, Daphne? Ja, moeilijk, hè?
2: Ja, het is niet zo makkelijk, nee.
0: Nee, wij maken het ook niet makkelijk. Geen makkelijke stage.
2: Nou, als ik kijk waar wij het gisteren het meest op zijn losgegaan... ook wel een beetje een gedachte erachter, denk ik, Loose of jouw idee.
1: Oh ja.
0: Ja, ja. En Lies, jij Satisfier?
3: Ze hebben er weer lekker voor gebroken, nee.
0: Mooi, hè? Ja, het is wel knap, hè, wat zij doet. Hè. Het is echt heel knap.
3: Het is heel knap, leuk. Ja. Het is echt een fenomeen.
0: Nou, leuk dat jullie de ervaring even met ons wilden delen. Ja, we zijn aangekomen ook, dames, in het laatste uur van de top 750.
1: De top 10.
0: Dat is wel echt heel jammer. Maar ja, weet je, ik bedoel, ook dat moment komt. Zet je schrap voor de grote finale. Met pure nostalgie, foute meezingers en muzikale meesterwerken. Nou, ja, trek de houten klompen maar aan. En zet je volume op standje Buurman Klaagt Al. En laat je meeslepen door de soundtrack van ons eigen landje. Je hebt er nog exact 9 te gaan. Voordat je ze allemaal hebt gehad. Alle 750. Dit staat op 9. Dit is...

0: Je mee te fluiten?
1: Ja, natuurlijk. Als je niet mee kunt zingen, ja, omdat er niet gezongen wordt, ja, ja, dan moet je gewoon mee gaan fluiten, toch?
0: Nee, maar als ik geweten had dat er op de finale dag van deze lijst gefloten had moeten worden,
1: nou,
0: had ik in ieder geval mijn bovengebit even ingedaan. Zoe Levi en Snelle en ik zing in de Radio Noordzee Top 750 staat op nummer 8. Zometeen hoor je de grootste hit van Marco Borsato nog in de lijst. Dochters staat voor je klaar. Ook, ja, ik vind het heel mooi, René Karst in de top 5.
1: Ja, tuurlijk.
0: Tuurlijk, ja, als die er niet in staat, dan klopt het niet.
1: Nee.
0: Het is wel mooi dat hij een fijne plek heeft.
1: Prominente plek.
0: Prominent aanwezig in de lijst. En dit is Marco Schuitmaker op nummer 7.

beste Nederlandstalige hits van het moment. Hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30. Van den Braak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondag.

0: Natuurlijk, bij Radio Noordzee.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Smin.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
7: Boost yourself.
8: 6 BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Morgen om 9:30 op 6.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Dames en heren, de daluren beginnen.
11: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
12: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
13: Pakken ze podium?
14: Pakken ze podium?
13: Pak zelf eens een podium.
15: Pakken ze, pakken ze podium.
16: Pakken ze podium.
17: Pakken ze podium.
18: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
19: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mind Chef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mind Chef.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
22: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
0: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Bijna 6:30, opklaringen. Vannacht weer een klein buitje.
1: Klein buitje?
0: Ja, een klein buitje. Moeten we even rekening mee houden. Het koelt af naar 15 graden. Morgen af en toe een zonnetje. Wel kans op een bui en de temperatuur rond 20 graden.
2: Radio Noordzee, verkeer.
1: Prins Meister meldt nog 8 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord voor Leende, een kwartier. De A4 Den Haag-Rotterdam voor het Gaag-Aquaduct. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging 21 minuten. En de laatste die vind je op de A12 Arnhem-Oberhausen voor...
0: Zou het zijn Duitsland?
1: Zeker, je vertraging 8 minuten.
2: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit... is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
0: Ja, middag!
3: Ja, ja. Goedemiddag.
0: Oh, je hebt je showpak nog aan.
3: Ja, ik ben helemaal netjes.
0: Helemaal keurig.
3: Helemaal, ik ben gewoon in één keer doorgegaan.
0: Ja, wat goed. Ja.
3: Ik hou het denk ik ook gewoon aan voor vanavond.
0: Ja, joh.
3: Even netjes eten zo meteen.
0: Keurig, ja. Dat
3: ja.
0: Niet knoeien.
3: Nee, dat is echt...
1: Dat we straks naar Hart van Nederland om 22:30 zitten te kijken met
3: een spaghetti
1: vlek.
3: Nee, saté toch vandaag?
0: Saté, ja. Is dit toevallig een Italiaans jasje? Hoezo? Er zit nog een spaghetti vlek op. Vanavond weer, even naar 22:30.
3: Ja, ik begin gelijk even met een vraag aan jullie. Ja, ja. Want als jullie elkaar tegenkomen, hè, jullie komen hier, dan vraag ik natuurlijk altijd, hoe gaat het met je?
0: Uh-huh.
3: Maar even serieus, vragen jullie ook wel eens door? Dus dat je echt van elkaar weet hoe het echt met elkaar gaat?
0: Nou, ik denk dat ik het door zou hebben. Wij kennen elkaar natuurlijk al zo lang. We werken al heel veel jaren samen, ook bij andere zenders.
1: Ik zie het gelijk aan jou als jij zegt goed en het is niet goed, dan zie ik het gelijk.
3: En als het niet goed is, vraag je dan door?
0: Ja, dat zeker.
1: Ja, ja.
0: Ja? Ja? Ja, ja. Ja, doe jij dat ook bij de collega's, Mirella, of niet?
3: Ja, dat doe ik ook.
0: Jawel, hè?
3: Maar ik vraag het omdat er vanavond een campagne van start gaat tijdens de wedstrijd Vitesse Top Os.
0: Ja.
3: Het is vanuit 1-3 zelfmoordpreventie. Want het blijkt, nou ja, dat zal jullie niet verbazen, maar dat van de mensen die zelfmoord plegen, is 70% man. En het heeft ermee te maken dat zij dus moeilijk over hun gevoelens praten.
0: Ja. Ja.
3: En nu is eigenlijk een soort ludieke campagneactie dat zij voor het start zijn vanavond, vragen ze alle supporters om aan degene naast hun gewoon serieus te vragen, hoe gaat het dan?
1: Oh, wat een mooie initiatief.
0: Oh, ja, dat is mooi.
3: Mooi, hè? Ja, ik vond het ook echt super mooi. En dat je gewoon ook eerlijk vertelt hoe het nou met je gaat.
0: Ja, maar mannen hebben daar gewoon heel veel moeite mee, toch?
3: Wat is dat?
0: Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Je moet je er echt toe aanzetten om...
3: Maar hebben jullie dat ook?
0: Nou, ik heb dat vroeger wel... dat wordt natuurlijk nu wel wat beter. Maar dat, als je wat jonger bent ook, denk ik, dat is heel lastig.
1: Nou, het hangt er bij mij vooral vanaf wie het vraagt. Als het iemand is zoals René, wij werken al heel lang samen, dan zou ik het makkelijker zeggen dan iemand met wie ik net 2 maanden samenwerk.
0: Ja,
3: moet je wel een beetje veilig voelen bij elkaar. Elkaar vertrouwen.
1: Ja.
0: Ja.
3: Nou ja, dit moet dus iets. Het is echt belangrijk dat dit gewoon onder mannen ook gewoon meer normaal wordt. Om ook gewoon eerlijk te vertellen als het mentaal of emotioneel gewoon niet zo lekker met je gaat.
0: Het is ook heel makkelijk als iemand vraagt hoe gaat het. Ja, goed.
3: Ja, dus dan ben je ook snel er vanaf. Klaar, en dan blijft het gezellig.
0: Ja. Ja, ik ga geen andere lastig mee vallen of zo, weet je wel.
1: Ja. Ik wil geen vragen erover hebben.
0: Nee, dat
1: hebben.
0: Zo, weet je. Dus wel mooi, dus dat is vanavond.
3: Mooi, hè? Dus vanavond, wat gaat bijzonder worden. En het ga je dus bij ons zien, want onze verslaggever is daar natuurlijk.
0: Ja,
3: dan een echt een afschuwelijk verhaal in Eerbeek. Een jongen van 12 om het leven gebracht. Ja. Familielid opgepakt. Vermoedelijk de moeder. Ons verslaggever is daar nog. Spreekt veel buurtbewoners daar. Ook vanavond in onze uitzending gaan we hier aandacht aan besteden.
0: Vreselijk.
3: En dan nog de vraag. Als je zou trouwen. Ik weet echt niet of jullie zijn hier getrouwd.
1: Ik wel.
0: Nee.
3: Ja, in wat voor voertuig of iets zou je dat in een koets willen doen? Of op een paard? Of wat lijkt je ludiek?
1: Nee, ik ben gewoon met de eigen auto naar het gemeentehuis gereden.
0: Op een paard lijkt me wel leuk, maar dat is wel op een nachtmerrie.
1: Ja? Krijg je gelijk een angst.
3: Nou, een beetje in die lijn van de nachtmerrie hebben wij vanavond een stel in de uitzending. Die trouwen in een rouwauto.
0: Nee!
1: Zijn uitvaartdoende nemers of zo?
3: Een van de twee inderdaad wel.
0: Oh.
3: Met rouwbloemen.
0: Oh, echt?
3: Een ring in een doodskistje.
0: Oh nee, joh.
3: Allemaal vanuit het idee van we gaan de oude fase achter ons, afscheid nemen van de oude fase. Ja. En we gaan een nieuw leven met elkaar beginnen.
1: Of leden begraven.
0: Of een bruidspaar met een vooruitziende blik. Dat is bijzonder, hè?
3: Ja, nou ja, ik weet niet. Hoe zou het eruit zien? Nou ja, de beelden hebben wij vanavond.
0: Ja, vanavond. Leuk. Nou, even naar 22:30 dan wordt het weer smullen geblazen.
3: Ja, 22:50 na vandaag in Sight.
0: Heerlijk. Op SBS6, Hart van Nederland. Ja, ik vroeg het jou natuurlijk in april al. Toen hadden we de eerste editie van deze lijst. En toen moest je er even over nadenken.
3: Ik moet altijd over nadenken.
0: Ja, maar ik heb het onthouden. Jij bent heel erg van Guus Meeuwis en Brabant.
3: Ja.
0: Ben jij Brabants?
3: Ja, nee. Maar ik dacht altijd, ik ga vast met iemand trouwen uit Brabant. Ja. Het lijkt mij zo. Ik heb zo'n romantisch beeld bij Brabant.
1: Gezelligheid.
3: Ja. De deur gewoon altijd open. Bourgondisch. Ja. Lieve mensen.
0: Ja,
3: er hangt een soort zweem van aardigheid over Brabant heen. Ja, en in de Randstad zijn we gewoon allemaal wat harder en wat minder gezellig. Ja. En wat minder gastvrij vooral.
0: Okay.
3: Dus ik denk dat het is. Een beetje een soort nostalgisch gevoel. Ja, ik heb misschien meer een verlangen naar dan dat ik het werkelijk ken. Ja.
0: Nou ja, het onofficiële Brabant volkslied zometeen in de lijst op 4.
3: Ik ben er naartoe op vakantie geweest.
0: Ja, met de pub, hè?
3: Met de pub. Ja. Kon hij naar het buitenland. Dus ging, waar ga ik dan naartoe? Ja. Naar Brabant. Worstenbroodjes, alles. Ik heb het allemaal gedaan. Ja,
0: fantastisch. Meneer, bedankt voor nu. Een mooie avond.
3: Dankjewel, jullie ook.
0: Over half elf zijn we weer bij je.
3: Zeker.
0: Lekker.

0: deed hem gisteravond ook live van de Beach Scheveningen. Zijn voorlaatste, Guus Meeuwers.
1: De Radio Noordzee, top 750.
0: Op nummer 4 met Brabant. Als je nu heel goed luistert. Ja, wat doe je?
2: Het podium naar binnen halen.
0: Oh ja, nee, ik wou net zeggen. Ja, het kan zijn dat je op de achtergrond een zwaar hydraulisch gepiep hoort. En dat is niet de frituurpan die ontploft. Het officiële erepodium wordt op dit moment met gevaar voor eigen leven de studio binnengereden. De vloerplaten buigen door, maar alles staat klaar voor de absolute ontknoping. De

0: Na 749 muzikale momenten, liters bier en emmers tranen, is er nog maar één trede over, de allerhoogste. Wie is de absolute koning, of koningin natuurlijk, dat kan ook, van de Radio Noordzee Top 750? Het allerbeste wat de Nederlandse popgeschiedenis ons te bieden heeft. Ja, als je nu nog niet meezingt, dan moet je dringend je paspoort inleveren.
1: En strepsels nemen.
0: Of in tweeën scheuren, dat mag ook. Schraap de keel, zet je schrap, de absolute baas van de lijst staat nu op het hoogste schafot. Dit is de track die de fundering van de studio laat trillen en overal in het land de ruiten zal laten rammelen. De absolute nummer 1 is Terug in de Tijd. Dit is Yves Berendsen.

0: is Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers. 50% korting. Een dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
7: Allianz Direct.
8: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
11: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
12: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Vodafone.
13: VitaPro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
17: Langer mee doen is goedkoper.
16: Zeker, kwaliteit rendeert.
18: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
14: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar €0,79.
10: Fans van voordeel.
14: Aldi.
19: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
21: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
24: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen.

0: Deze. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
6: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
7: Goedenavond, ik ben René Postma. De coalitie is het grondig oneens over de belasting op vermogen, meldt de NOS. Die heeft stukken in handen waaruit blijkt dat de VVD aandeelhouders pas belasting wil laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Daardoor komt er minder belasting binnen. D66 en CDA zijn daartegen en pro al helemaal. In Overasselt zijn tientallen mensen afgekomen op een informatiebijeenkomst over de dodelijke schietpartij en de bedreigingen van afgelopen week. Ze konden praten met de politie en slachtofferhulp. Sommigen zeiden dat je erop kon wachten. In het belaagde huis zou een veroordeelde crimineel wonen. Anderen zijn bang dat het nog een keer gebeurt. Een geroofd schilderij van de Joodse kunstverzamelaar Goudsticker dat opdook in Argentinië moet worden teruggegeven aan zijn erfgenamen, heeft een Argentijnse rechter bepaald. Het hing in huis bij de dochter van een gevluchte nazi. Een journalist van het AD ontdekte het op een foto op een huizenverkoopsite. In Duitsland wordt een klimaatactivist verdacht van de 3 sabotageacties op het stroomnet. Hij heeft in een brief de verantwoordelijkheid opgeëist, zegt een Duitse minister. Tijdens een klopjacht zijn enkele invallen gedaan en daarbij zijn explosieven gevonden. Het wordt niet uitgesloten dat de man handlangers heeft. Opklaringen, maar vannacht weer een buitje en het koelt af naar 15 graden. Morgen is er af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

Radio Noordzee.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Wie was je aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Bewust 18 plus.
1: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
2: Fomar, voordeelmarkt.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
7: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
11: 18 plus, speel bewust.
12: Ja? Echt serieus?
13: Zo.
12: Wat een geld.
14: 50.000, godverdikke me.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
18: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
19: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: toch? Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
3: Nu halen, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2.

0: Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Nog 309.000.
7: Oké, elektrisch en garantie?
8: 7 sturen.
7: Alcantara bekleding. En,
9: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
11: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
12: Het gaat online dus helemaal los.
11: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Eindhoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanaf maandag 7 september om 7:15 bij Net5.
13: Deze week is het de week tegen kanker.
14: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
15: Jij waarschijnlijk ook.
16: Iemand die je dierbaar is.
14: Of was.
16: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
14: En de beste zorg.
16: Voor wie geef jij?
17: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
16: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
17: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. De Oekraïense president Zelensky heeft Rusland voorgesteld om dit weekend een staakt het vuren te houden. Dan zijn de Amerikaanse gezanten op bezoek in Kiev om te praten over vrede. Ze zijn al een paar keer in Rusland wezen praten en nu voor het eerst ook in Kiev. En het zou wel fijn zijn als er geen aanvallen waren, zegt Zelensky. De coalitie is gebotst over de belasting op vermogen in box 3, blijkt uit geheime stukken die de NOS in handen heeft. Er staat in dat de VVD op een andere manier belasting wil heffen op aandelen, pas op de winst als je ze verkoopt. Maar D66 en CDA zien dat helemaal niet zitten, omdat die winstbelasting veel minder geld oplevert. In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen waar statiegeld op zit in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt zelfs aan een plicht op plekken waar de blikjes en flesjes worden verkocht. Ze wil alleen een uitzondering voor kleinere winkels. Tennister Sabalenka is even gestopt tijdens haar partij op de US Open omdat ze vond dat het te erg naar wiet rook. De geur kwam uit het park rond de tennisbaan. Er is al vaker over geklaagd sinds wiet in New York werd gelegaliseerd. Sabalenka is titelverdedigster en won uiteindelijk de partij. Opklaringen, maar vannacht weer een buitje en het koelt af naar 15 graden. Morgen is er af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekken. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Prijzenparade. De beste Siemens-deals. Nu bij Keukeloods.
8: DJ'en op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
9: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
10: Nog 309.000.
11: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
12: 7 stuurlen.
11: Alcantara bekleding.
13: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
17: nu
16: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
17: Nu halen, hè? Dus niet straks.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Jongens, eten.
20: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
21: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
22: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki chips, zak van 200 gram, nu maar €1,39.
17: Nu halen, hè? Dus niet straks.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
21: Smin.
23: Valt je iets op aan mij?
21: Nieuwe jas?
23: Nee.
21: Nieuwe schoenen?
23: Nee.
21: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed, hoor. Smint. Boost yourself.
24: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
25: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor defensie.
0: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

beste Nederlandstalige hits van het moment. Hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30. Lucht van Lembraak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op

Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier Gezichtsverzorging en Reiniging.

0: 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Morgen om 9:30 op 6.
3: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: Oh,
6: wat een geld!
8: 50.000, potverdikke me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
12: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. Tientallen mensen en de burgemeester hebben de bijeenkomst bezocht in Overasselt over de dodelijke schietpartij en het andere geweld van deze week. Volgens de burgemeester zijn de zorgen groot en dat begrijpt hij ontzettend goed. Mensen zijn wel blij dat de verdachte woning voor een jaar gesloten is, maar zijn bang voor wat daarna gebeurt. De man die van de week met een bijl rondliep in Bunschoten wacht al meer dan 5 jaar op psychische hulp. Hij denkt dat het oorlog is, zegt zijn moeder bij RTV Utrecht. Ze trok bij gemeente en politie al vaker aan de bel, maar er werd niks mee gedaan. De man zorgde met zijn bijl voor flink wat paniek en werd door agenten getaserd. Een Turkse comedian die grappen maakte over president Erdogan wordt vervolgd. Hij werd in juli opgepakt en zit sindsdien in de cel. Hij wordt aangeklaagd voor belediging en kan jaren gevangenisstraf krijgen. Eind deze maand moet hij voor de rechter komen. De VN wil dat de wereldkaart eerlijker wordt afgebeeld. Nu gebeurt het vaak met de zogenaamde Mercator-projectie uit de 16e eeuw. En dan lijkt het of Groenland even groot is als Afrika, terwijl Afrika in werkelijkheid 14 keer zo groot is. Alle VN-landen willen een eerlijkere wereldkaart, behalve Amerika. Opklaringen, maar ook kans op een bui, vooral in het noorden. Het koelt af naar 15 graden. Morgen af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws. Radio
0: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
4: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Lang leven de liefde gaat XXL. We daten lekker door, maar dat doen we nu ook. In het donker. Of met families die

0: 5.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
1: Simyo.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
3: Nu halen, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
5: Aldi, maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.

0: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
3: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Nog 309.000.
5: Oké, elektrisch en garantie?
6: 7 stoelen.
5: Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
4: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
3: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
9: Mama, een kleurplaat!
8: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Mama!
11: Kijk nou, je zit naast papa.
8: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
16: Het gaat online dus helemaal los.
15: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanaf maandag 7 september om 7:15 bij Net 5.
17: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
18: Oh, nu al zin in zaterdag.
17: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
19: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
5: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
10: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
11: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Dit is de muziek van Radio Noordzee. Let's go.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. Er is een tweede dode door het ongeluk met een chemische stof in Zwaag in Noord-Holland. Het is de werknemer van een

0: Houtingbedrijf die zwaar gewond was geraakt, meldt politie. Vanochtend overleed een andere medewerker nadat hij met de gevaarlijke stof in contact was gekomen. Het is nog onduidelijk hoe dat kon gebeuren. Woningcorporaties krijgen in de Prinsjesdagplannen van het kabinet meer geld om betaalbare huizen te bouwen en om oudere huizen te verduurzamen, meldt RTL. Zouden geld over door een andere belastingregel. De corporaties vinden het een goed idee en zeggen dat ze vele duizenden woningen extra kunnen bouwen. De meeste kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten. Nog geen 20% is te spreken over het beleid. En niet eerder sinds het aantreden van Jetten was dat zo weinig, blijkt uit een Ipsos-enquête. Het vertrouwen daalde vooral door de stroeve onderhandelingen over de begroting in de laatste weken. Het stemmen voor de tussentijdse verkiezingen in Amerika is begonnen, dat wil zeggen per post. In de eerste staat zijn de stembiljetten opgestuurd. Het gaat om verkiezingen voor het parlement en een derde van de Senaat. Het bepaalt wat Trump nog kan in zijn tweede helft als president. Opklaringen, maar ook kans op een bui, vooral in het noorden. Het koelt af naar 15 graden. Morgen af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster-appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: Deze week is het de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
12: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Eerder stoppen met werken voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
12: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF, tegen kanker voor het leven.
16: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die €100.000. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Morgen om 8:00 op 6:00.
17: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
18: Wow!
17: Kost je maar 3 minuten.
18: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
17: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
19: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
18: Nu halen, hè? Dus niet straks.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
22: Simyo.
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
20: Fans van voordeel.
21: Aldi. Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
23: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Hey.
1: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
0: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
1: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
2: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL Ziet. Slim bekeken.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

0: meteen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
2: Ik heb hier de biefstuk Bali.
3: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
2: Geniet ervan.
1: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
4: Ik kom bij.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
2: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
1: Phew, we kunnen weer.
2: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle real deals op klm.nl.
4: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander?

0: weet jij niet. Morgen om 9:30 op 6.
1: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar

0: 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een van de twee agenten die eerder deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Dat zei de politie in de talkshow Renze. Er zijn 34 verdachten opgepakt vanwege het geweld. De arbeidsinspectie onderzoekt het dodelijk ongeluk vanochtend met de chemische stof bij een coatingbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag. Twee medewerkers kwamen met de gevaarlijke stof in aanraking. Vanavond werd bekend dat ook de zwaargewonde werknemer is overleden. Eerder al overleed de andere medewerker. Nog geen 1/5 van de kiezers is tevreden over het kabinet Jette. Minder dan 20% staat achter het beleid. Dat is de laagste score sinds het aantreden van de premier. Uit een Ipsos-peiling blijkt dat het vertrouwen vooral kelderde door de moeizame begrotingsonderhandelingen van de afgelopen weken. En koploper Heracles Almelo heeft nog steeds geen punt verloren in de Eredivisie. Ze wonnen thuis ruim van de Graafschap met 5-0. Verder won Volendam met 5-3 van Emmen en werd het bij NAC Breda RKC Waalwijk 4-2. De wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en PEC Zwolle heeft geen winnaar opgeleverd. Het werd 2-2. Het is op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Morgen eerst zon en stapelwolken, vooral in de noorden bui. Later vooral zon en 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%.

0: grootste Nederlandstalige hits van het moment. Hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30. Lucht van den Braak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondagochtend hoor je hem gewoon nog een keer. Van 10 tot 12.
1: Elke keer is het vuurwerk, het hangt in de lucht.
0: De Noordzee Top 30.
1: Zakken in de zee.
0: Natuurlijk, bij Radio Noordzee.
2: I'm

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
2: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt.

0: Tot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
2: Het gaat online dus helemaal los.
1: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanaf maandag 7 september om 7:15 bij Net5.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
4: Nu?
3: Coca-Cola, 2 liter voor maar 1,69.
4: Nu haal, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
4: Nu hou, hè, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja.
2: Echt serieus?
9: 7, 7, 7, 7.
2: Oh, wat een geld.
10: 18.000. Potverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Pak eens een podium.
12: Pak eens een podium.
11: Pak zelf eens een podium.
13: Pak een podium.
14: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Nu standaard.

de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Topdeals op je favoriete merken.

0: waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: De energietransitie is onmogelijk.
4: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Nog 309.000.
7: Oké, elektrisch en garantie?
8: 7 stuurlen.
7: Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
5: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
11: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
12: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
13: Nu halen, dus niet straks.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
12: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines, 500 gram, maar 79 cent.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
17: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Een van de agenten die deze week gewond raakt bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. De ander is van de intensive care af, maar ligt nog in het ziekenhuis. Dat zegt de politie in de talkshow Renze. Bij het geweld werd ook een beveiliger doodgeschoten. Ruim 30 verdachten blijven 2 weken langer vastzitten. Bij een ongeluk met een chemische stof in het Noord-Hollandse Zwaag is een 2e medewerker overleden. Vanmorgen overleed al een andere medewerker. Ze kwamen in aanraking met een gevaarlijke stof bij een coatingbedrijf. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De arbeidsinspectie doet onderzoek. Het kabinet gaat meer geld vrijmaken voor woningcorporaties, meldt RTL. Zo kunnen er meer betaalbare huizen gebouwd worden en is het mogelijk om oudere huizen te verduurzamen. De corporaties vinden het een goed idee. Zij denken vele duizenden extra woningen te kunnen bouwen. En een groep mannen heeft van de week 2 krakers belaagd in een oude school in Zwanenburg bij Haarlem. Ze sloegen de boel met een koevoet, knuppel en bel kort en klein, meldt NH Nieuws. Niemand raakte gewond en de aanvallers zijn gevlucht. De krakers zijn inmiddels allemaal vertrokken. Het is op de meeste plaatsen droog en klaart op. Het is rond de 13 graden in het oosten en 17 in het westen. Morgen begint met zon en stapelwolken, vooral in het noorden een bui. Later een zonnige 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: vandaag.
1: Radio Noordzee.
2: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

ogen en alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Een van de twee agenten die gewond raakte in Overasselt maakt het goed. Hij is weer thuis. De ander is van de intensive care af, zegt de politie in Talkshow Renze. Vanavond kwamen tientallen mensen af op een bijeenkomst in het dorp. Volgens de burgemeester zijn de zorgen onder de inwoners groot en dat begrijpt hij ontzettend goed. Een vrouw die wordt verdacht van het verpanden van de kunstcollectie van oud-voetballer Edgar Davids is niet komen opdagen bij de rechter in Londen. Ze ligt volgens haar advocaat in het ziekenhuis nadat er tijdens een vlucht bagage op haar hoofd viel. Davids bracht 37 schilderijen van ruim 2 ton bij de vrouw onder, die ze verpanden. Er zijn nog 20 doeken kwijt. Een man die deze week voor paniek zorgde in het centrum van Bunschoten omdat hij daar met een bel rondliep, wacht al meer dan 5 jaar op psychologische hulp. Zijn moeder vertelt bij RTV Utrecht dat hij denkt dat het oorlog is. Ze trok vaak aan de bel, maar er werd niks mee gedaan. De man werd uiteindelijk getaserd door de politie. En de Amerikaanse president Donald Trump heeft herhaald dat zijn Russische collega Vladimir Poetin niet van plan is om NAVO-landen aan te vallen. Rusland wordt door veel landen verantwoordelijk gehouden voor de drones met explosieven.

0: die bij het vliegveld van Leipzig werden gevonden, behalve door Amerika. Trump zegt Poetin heel goed te kennen. Het is 13 graden in het oosten, 17 in het westen. Morgenochtend een mix van zon en stapelwolken en in het noorden een bui. Later op de dag zonnig en rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je

0: Al in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Het Nederlandse schilderij Damesportret, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door nazi's werd geroofd, wordt teruggegeven aan de nabestaanden van de oorspronkelijke eigenaar. Het doek werd teruggevonden in Argentinië nadat een AD-verslaggever het herkende op foto's. De bezitters werden vervolgd voor het verbergen van het kunstwerk. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar het dodelijke ongeluk bij een coatingbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag. Twee werknemers kwamen om het leven nadat ze in aanraking kwamen met een gevaarlijke chemische stof. Het is niet bekend om welke stof het gaat, alleen dat het geen gevaar opleverde voor de omgeving. De meeste kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten. Nog geen 20% is te spreken over het beleid. Dat was sinds het aantreden van Jetten nog nooit zo weinig, blijkt uit een Ipsos-enquête. Vooral de stroeve begrotingsonderhandelingen van de afgelopen weken zorgden ervoor dat het vertrouwen daalt. En Donald Trump is opnieuw teruggefloten door een rechter. Hij mag geen strengere regels invoeren voor poststemmen. In de nieuwe regels zouden enveloppen onder andere voorzien moeten worden van speciale streepjescodes. Tegenstanders vrezen dat kiezers hierdoor hun stemrecht kwijtraken en zeggen dat de regels in strijd zijn met de grondwet. Het is rond de 15 graden en op de meeste plaatsen droog. Morgen begint met een mix van zon en wolken. In het noorden kan wat regen vallen. Later geregeld zon met 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Radio
2: Noordzee. Ik moet even parkje, biertje, vrienden.
3: Ik heb mijn hoofd.